0: Show Gold.
1: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
1: 70s
0: en meer.
2: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op Mercedes-Benz.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
4: Goedemorgen. Remco Evenepoel heeft wielergeschiedenis geschreven. In Canada werd hij gisteravond voor de 4e keer wereldkampioen tijdrijden op rij. En niemand deed hem dat ooit voor. Hij evenaart zo ook het record van de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin.
5: Het is sowieso speciaal om als enige 4 keer op rij te winnen met toch 4 heel verschillende parcoursen. Dat toont toch aan dat ik de discipline gewoon echt wel goed beheers. Maar ik denk om echt te zeggen, beste aller tijden zal ik volgend jaar moeten winnen.
4: De Italiaan Filippo Ganna werd tweede op 57 seconden. De Fransman Paul Seixas was derde op 1 minuut 13. Vlaams parlementslid Egbert Lagaert verlaat de partij anders, dat laat hij weten op sociale media. Hij zal voortaan als onafhankelijke zetelen. Lagaert werd vorige week opzij gezet als fractieleider voor Anders in het Vlaams parlement. Eerder was hij ook ruim 3 jaar lang voorzitter van de partij. En in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern heeft de extreemrechtse partij AfD de verkiezingen gewonnen. Het behaalt 38,2%. Dat heeft de verkiezingscommissie bekendgemaakt. De CDU van bondskanselier Merz leidt een historische nederlaag. Het behaalt 4,9% en haalt de kiesdrempel niet. In Berlijn is het extreem linkse Die Linke de grootste partij met 26%. De dag start zonnig en droog. Deze namiddag blijft het zo, maxima tot 20 graden. Morgen eerst nog nevel of mist, daarna breekt de zon erdoor bij zo'n 22 graden. Woensdag eerst droog, daarna kan het regenen bij zo'n 23 graden.
3: Dit is Joe Gold.
2: Alleen maar golden hits
3: uit de 60s,
2: 70s
3: en meer.

0: heeft het gisteren toch maar weer gedaan. Onze Remco Evenepoel voor de vierde keer wereldkampioen tijdrijden geworden. Maxime Goethals die zit in Canada voor VTM Nieuws. En die wil eigenlijk bijna gaan slapen, maar we hebben hem wel even opgebeld. Want ja, fantastisch wat hij gedaan heeft, hè, onze Remco Evenepoel. Het was een dag voor ons Belgen. Echt een absolute feestdag, hè, Maxime?
1: Ja, het was een geweldige dag eigenlijk. Iedereen verwacht het altijd van Remco, de geweldige tijdrijder. Hij zal het wel doen. Maar hij moet het nog altijd wel doen. En het was een lastig parcours hier en daar. Een beetje technisch. Veel putten, veel putdeksels. Er was wat kritiek op het parcours. Maar eigenlijk ja, is de beste. Hij is al een jaar of 4, 5 de beste. En heeft het vandaag nog eens bewezen.
0: Ja, je zag meteen toen de tussentijden binnenkwamen. Ja, ik was niet aan het kijken. Ik was ergens, maar ik zag ze binnenkomen. En ik dacht, dat is hier alweer in de chacoche. Die vanzelfsprekendheid die we daarover hebben. Dat is eigenlijk een beetje, dat is wel speciaal. Want zo 4 keer na elkaar is niet de beste van dit moment. Maar zo langzaamaan de beste aller tijden aan het worden, hè?
1: Ja, dat is wel een beetje waar wat je zegt, want nooit heeft iemand het 4 keer op een rij gedaan. Dus dat is heel uniek en hij wilde het achteraf niet echt gezegd hebben van ja, ik ben de best aller tijden en ik heb het wel gedaan. Maar je voelt aan alles dat hij voelt dat hij eigenlijk wel een beetje de beste tijdrijder ooit is. En hij zei meteen ook van, ja, volgend jaar ga ik wel voor die 5.
0: Ja, natuurlijk.
1: Dus, dat hij wel de beste wil zijn.
0: Dat is de spirit, ja.
2: Ja, zeg, en achteraf dan, hè, Maxime, want ik kan me dan voorstellen, je zit dan in Canada, een entourage, journalisten. Dat is toch ook een beetje alsof je zelf wint, hè? Zijn jullie dan allemaal Belgium United in de drank of in de feestvreugde gevlogen?
1: Ja, de drank nog niet meteen, want er is
2: Cola
1: nog een
2: Zero,
1: hele week
2: kan
1: hier,
2: ook, hè?
1: Ja, het is hier Diet Coke in Amerika, want Cola Zero kennen ze hier niet. Het is hier nog altijd zo van die Diet Coke. Maar ja, het is zo wel een beetje, je voelt zo'n beetje bij de Belgische journalisten zo aan de finish. Je ziet zo die tussentijden en dan kijkt iedereen aan elkaar, alle media over elkaar heen van oh god, nee, hij gaat hier weer met zoveel voorsprong winnen. En weer die krant vullen met 15 bladzijden en weer dat nieuws vullen met lives en van alles en nog wat. Dus ja, iedereen kijkt er zo naar elkaar van weer die Belg, die buitenlandse journalisten komen dan ook zo van die Remco, he is untouchable, dit en dat. Dus ja,
2: oei.
1: Het is een fenomeen en we zijn er wel blij om eigenlijk. Want het zorgt voor ons ook wel een beetje voor animo. Voor extra werk, oké, maar vooral voor animo.
2: Ja, ik wou juist zeggen, het klinkt teleurstellend. Het liever gehad dat hem tweede was geworden of zo. Dan had je wel...
1: Nee, ja. Dus... Nee, ja, het is extra werk, hè. Dat weet je sowieso. Want ja, hij is wereldkampioen, dan komt hij plots voor jou staan met die gouden medaille.
2: Moet je die interviewen?
0: Ja, lastig, hè.
1: Heel lastig, nee, ja. Ja, dan weet je plots dat er weer net iets meer van afhangt dan ja, als hij zilver pakt, is het allemaal net iets minder sexy. Dus nu moet het allemaal net iets juister zijn.
0: Hij heeft zijn naamkaartje nu gelegd, maar Mathieu van der Poel heeft dat ook gedaan, heb je het gehoord? In de Ronde van Luxemburg, helemaal alleen gereden. Dat geeft al wat voor volgende week, hè?
1: Ja, wij stonden daar in de interviewzone. We hadden daar niet veel te doen, want ja, je ziet die tijdrit allemaal goed en wel. Maar ondertussen is die Nederlander daar in Luxemburg ook... Stevig aan het trappen, dus dat was ook wel een themaatje. Want,
0: ja, dat wordt wel iets volgende week. Hè? Ja, concurrentie staat ook scherp.
2: Zeg, Maxime, goed als wij gaan jou laten. Het was een lange dag, je hebt nog veel werk voor de boeg, maar eerst
1: ik moet mijn bed in.
2: Ja, bedje in.
0: Wel
2: morgen een nieuwe dag.
0: Ja.
2: Dag, Maxime.
0: Ja, Maxime. Bye, dankjewel.
1: Yo, ciao.
3: Dit is Joe Gold.

0: Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
1: Knaldi! Nu bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar 3,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Ik ben het beu!
3: Oei.
2: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
4: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
2: Ja, en hoe verder liever?
4: Ver genoeg, maar niet te ver.
5: Ah ja, voor de kinderen.
4: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
6: Dat is Imo!
7: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
5: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, jong, dat is volledig grijs.
8: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
5: Ja.
8: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
5: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
8: Oef, dat is een pak van mijn hart.
5: Ja, ja, oh. Ja, schat.
9: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
10: Wat?
9: Hier staat op alle modellen.
10: Ja, ja.
9: En die prijzen, zijn die gecheckt?
10: Absoluut.
9: De Ford Kuga vanaf €24.500.
10: Yep.
9: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
10: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
11: Dit is Joe Gold.

0: ja, het is alweer maandag, zeg.
1: Zeg, heb je Annie ook een dikke knuffel van mij gegeven het weekend?
0: Ja, ze was jarig met mama goed gevierd. Het was Comilfo, we hebben ervan gerood. Hoe was jouw weekend?
1: Het was een en al kermis natuurlijk.
0: Ah, ja, het was kermis in Hasselt.
1: Ja, grote kermis. 2 weken lang duurt die. We zijn gisteren en eergisteren geweest.
0: Mooi, mooi.
1: Ja, wij zijn volharders, hè. Ja. Wij gaan ervoor.
0: En ga je op alle attracties dan ook? Of,
1: Oh, jongens, toch. Ik dacht echt, hè, oh, wat hield ik er toch van om kleine kindjes te hebben. Dan had je de viskraam en dan had je de vliegende olifantjes en de carouselletjes dat je de flosh moest vangen. Ja. Die tijden zijn voorbij.
0: Dat doen ze niet meer.
1: Die kinderen gaan nu in alles wat XXL is, groter dan groot.
0: XXL.
1: Air Max. King sized, extra large. Ja, het is allemaal van die attracties waarvan ik denk, ja, dat moet toch elke week op- en afgebroken worden.
0: Zitten de vijzen
1: als daar een schroefje mankeert, ja, dan vlieg je gewoon uit dat ding. Ja, ik, vind het, ja. Ja, ik heb er altijd schrik voor. Maar nee, Max is in de Big Swing gegaan.
2: Oh, je okay. Heftig.
1: De Big Swing, de Lambada wordt dat ook wel genoemd. En in Hasselt heet het de Freestyle. Dan zit je met een rijtje mensen naast elkaar, een stuk of 12, denk ik. En dan ga je in de wijzers van de klok, die richting, maak je heel de tijd rondjes. Alsof je in een klok zit.
0: Okay.
1: Dus ga je heel de tijd, maar dat gaat super snel. En het ding bij kermissen is, daar staan ook leeftijden op. Okay. In pretparken staat heel duidelijk de centimeters van, hè, je moet zo groot zijn of je moet geëscorteerd worden met de volwassenen. Is niet op de kermis. Dus, en Tom dacht, Tom forceert Max altijd in gevaarlijke dingen. Dus hij zei van, ja, ga dan maar met je zussen, dat gaat leuk zijn, dat gaat leuk zijn. Dus oké, te beginnen eraan, want dat is direct met felle muziek en met lichten. Dat ding maakt 1 rondje, er begint al een kind te wenen, Sven.
0: Ja. Hysterisch.
1: De attractie stilgelegd.
0: Nee, dat meen je niet.
1: De attractie stilgelegd.
0: Oei,
1: en dan nooit gezien.
0: Nee,
1: ook nee. Niet. Dus dat manneke daaruit, direct naar zijn mama. Wenen. Ik zat tegen Tom, alle chance dat het onze Max niet is. Dan begint dat terug, maar de kermis gaat ook altijd, dat bouwt op. Eerst bouwt dat op en dan gaat dat heel snel. Dan gaat dat weer traag.
0: Ja, ja.
1: Dan gaat dat weer heel snel. En dan komt de climax.
0: Die is
1: maar
0: helemaal.
1: Samen met de climax komt er ook van die rook, komt een heel rookgordijn.
0: Och.
1: Geef me dan zoveel rook gespoten dat ik letterlijk tegen Tom zeg, zitten ze er nog wel in? Ik kon ze niet meer zien, ik heb het gefilmd, hè. En dan is het ook zo felle muziek. En felle licht. En ik dacht, als dat maar goed komt. Die mist vervaagt.
0: Ja.
1: En ineens zie ik daar zo een koppeke van een 7-jarig kindje. Ik wil eruit! Ik wil eruit! Echt waar. En dan heb ik echt, stond ik al aan dat kotje om die attractie ook stil te leggen. En toen was het gelukkig gedaan. Toen zat het erop.
0: Dus hij vond het ook eng.
1: Trauma for life. Hij gaat er nooit meer in. En s'nachts stond hem aan ons bed. Want ik moet er wel nog aan toevoegen. We hadden vlak ervoor smoutenbollen gegeten.
0: Oh, nee!
1: En die kwamen er omstreeks middernacht uit.
0: De Big Swing eigenlijk. Ja, mist was weg. En we waren gewoon lagen tussen de lakens. Ai, ai, ai, ai. Leuk hoor, kermis.
1: Ja, ja, ja. Ja.

0: half zeven. Een tip voor een
1: super efficiënt leven. Kijk, als er een baby geboren wordt in de vriendenkring of in de familiekring, dan ga je altijd het scopen van de lijst. Dat moet je blijven doen. Maar daarnaast, ja, het beste cadeau ooit. Ik zag het van het weekend in een filmpje van een online collega van ons, Lisa. Lisa was dat aan het doen en ik dacht, maar wat een goed idee. In de vriendinnenkring van Lisa was er een baby geboren. En ze waren met 5 vriendinnen, zaten ze te kokerellen in de keuken. Dus echt om allemaal meals, maaltijden te preppen voor de kerstverse ouders.
2: Baby. Voor de ouders.
1: Okay. Want je hebt geen... Eigenlijk kraamkost noemen ze dat. Ze noemen dat letterlijk kraamkost. Sven kijkt naar mij alsof hij...
2: Ik snap niet wat je bedoelt.
1: Ik zal dus naar Sander kijken. Sander, snap jij het een beetje?
3: Ik begrijp het.
1: Jij bent wel een mens.
3: Je hebt pas een kind, Sven. Beeld het je in. Je hebt pas een kind. Dat is heel druk.
2: Ja. Ja.
3: Het heeft heel veel nood aan jou. En je hebt eigenlijk geen tijd om te koken.
2: En dan zijn jullie al in de plaats.
3: Maaltijden preppen. Okay. Ik kan me dat niet bij voorstellen.
1: Straf, Sander, als kinderloze, dat jij dat toch allemaal 100% beter snapt.
2: Je kunt een strijk ook doen. En je kunt een huis ook gaan kruisen.
1: Exact. Maar weet je, dat is niet zo fijn. Want dan ben je bij die mensen thuis. Snap je? Ik vind het ook niet fijn als iemand bij mij thuis is. Maar gewoon als ze zo komen, dus een hele vriendinnenkliek komt af en ze hebben allemaal spaghetti saus gemaakt. En ze hebben allemaal, weet ik veel wat, hesperolletjes en kaassaus gemaakt. Allemaal voor de diepvries.
2: Ja.
1: Dat is toch super lief en super fijn. En dat is echt, want ik had zo iemand van familiehulp die dat kwam doen. Mm-hmm. Maar als vriendinnen dat thuis komen brengen, dat is het beste ooit. Kijk je naar mij, gaat er nog een mopje komen? Ja, nee, ik verwacht nog een mopje.
2: Ja, heel leuk.
1: Allee, kom, rond het af met een mopje.
2: Heel leuk voor de vriendinnen van Anke die een baby krijgen. Gaat Anke haar beroemde hesperolletjes maken en haar beroemde spaghetti saus en haar volle valen zoals zij kan koken, jongen. Ik heb het al spijt dat je voortgeplant hebt. Verdomme, zit ik met die baby, moet ik dat vreten van Anke hier binnenspelen eigenlijk.
1: Ik geef toe. Ik ben eerder iets die dan 2 dingen van de lijst gaat moeten kopen om het goed te maken.
4: Alles is beter in de Ardennen.
5: De jacuzzi is warm.
6: Ik kom eraan.
4: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
7: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
8: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
9: Jij?
10: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
9: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
11: De Mistje Dutches van Connections.
12: Zeg, de USOV, toch over de Golden Gate Bridge gefietst, hè?
13: Tjuh, dat heb ik gemist.
14: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
15: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
16: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.

0: Goedemorgen allemaal. We zijn alweer maandag 21 september vandaag.
1: Vandaag in de spotlight.
0: Ja, we moeten het hebben over de film The Odyssey. Want wij gaan niet zo ongelooflijk vaak naar de cinema, maar dat is de film waar al heel veel over geschreven en over gezegd is de voorbije maanden. Ook een van de meest succesvolle films ooit. Ik ben gaan kijken, Anke.
2: In Brussel? Want je moet die toch gaan kijken in zo... is dat daar, zo IMAX?
0: Je kunt die gaan kijken in IMAX, maar die tickets die waren al kun je lang uitverkocht. Dus ik dacht, ik ga naar Gent gisteren. En mijn vaste wandelkopijn Davy, ja? Die was een tijdje geleden gaan kijken met zijn man, met Nicolas. En Nicolas is geschiedenisleraar. Dus die Odyssey, die waren gaan kijken. En hij was er lovend over. En hij zei natuurlijk, hij wist al helemaal wat er allemaal ging inzitten in de film. Want hij is geschiedenisleraar. Maar ik ben er onbevangen in gegaan. En dat is misschien nog de beste manier om er naartoe te gaan. Zei hij dan, want anders als je het bij Titanic weet je ook hoe het gaat aflopen. En misschien is het leuker. Dus ik dacht, ik ga er eigenlijk niet over nadenken. Zondagmiddag, het was nog niet duidelijk of het al helemaal zonnig ging worden gisteren. Dus ik dacht, we gaan tickets kopen in Gent. Naar de voormalige Dikascoop. Naar de Kinepolis in Gent. Dus mooie zondagmiddag.
2: Heel benieuwd waar dit naartoe gaat. Ik kan het nog niet inschatten.
0: Bij de cinema in. Colakken ernaast. Ik doe dat één keer om de drie jaar of zo naar de cinema gaan.
2: En een popcornetje?
0: Dat waren nachos, maar niet bij mij. Ik had daar geen goesting in. Maar wij zitten te kijken naar die film. En ik denk nu eigenlijk al redelijk snel... Wat is dat hier eigenlijk voor een rare film? Wat is dat nu? Wat gebeurt hier nu eigenlijk allemaal in die film? Want ja, ik ga het ook niet spoilen voor mensen die nog willen gaan.
2: Maar?
0: Ja, het was niet wat ik... Maar ik had er niet over nagedacht. Dat was niet wat ik verwachtte. Maar natuurlijk, het verhaal van Griekenland, wel lang geleden. Het is een geschiedkundige film met heel veel spektakel, dat wel. Maar dan gebeuren er toch rare dingen, hè, man.
2: Maar hoe bedoel je? Een
0: gigantische reus van, denk ik, 30 meter hoog met één oog. Ja? Die achter
3: de... Cycloop, wil je zeggen.
0: Achter de krijgers aangaat en die dan zo... Hup, die je opeet en je ziet zo...
2: Opeet?
0: Opeet. Die gewoon die Griekse krijgers opeet en ik denk... Oh. Ja, maar een reus, maar zo echt zo heel... Met één oog, hoe noem je het ook alweer?
3: Een cycloop.
0: Dus veel, zeg. En die, maar dat was niet alles. Zeemonsters met 16.000 armen die je ook krijgen.
2: Ja, maar dat is toch... Dat is toch ook gebaseerd op een boek, hè?
0: Dus ik stuur...
2: Het is niet zoals de Tweede Wereldoorlog, hè? Dus dat ze de waarheid moeten volgen.
0: Ik stuur een berichtje naar die gasten tijdens de pauze. Ik denk, man, afschuwelijke film, het is puur fantasy. Waarop Nicolas, de geschiedenisleider van de twee, zegt... Ornelis... Meende dat nu wat gestuurd? Ik zeg, ja, wat meen u dat gestuurd? Is het helemaal niet wat ik... Het is helemaal een historische film. Hij zegt, ken uw klassiekers. Ja, 800 voor Christus. Homerus heeft dat geschreven. Ja. Griekse mythologie, dat gaat alleen maar daarover.
2: Ja.
0: En in mijn hoofd dacht ik, dat zo'n beetje een Romeinse film. Zoals keizerachtig of zo. Maar echt historische feiten. Allee. Maar nee, zit het helemaal in de wereld. En het rare is dat ik na de pauze, ik twijfel toch, blijf ik hiervoor of niet? Want ik vond niks. Ja. Toch maar gebleven om vol te houden. Maar ik dacht nadien nog, weet je, dat allerlei hele rechtse Amerikaanse mensen daarover zijn gevallen, omdat de film zogezegd te woke zou zijn. Te woke zou zijn, ja, omdat daar een van de koninginnen in het oude Griekenland, wat niet kan, is een zwarte vrouw. Ja. En Elon Musk en zo heeft daar heel veel spel over gemaakt. En ik dacht, Elon Musk, waar heb jij je lastig over gemaakt dat er een zwarte actrice zit? Er zitten spoken in met 16.000 koppen en reuzen langs alle kanten. En jij bent lastig over een vrouw die een andere kleur heeft.
2: Kijken of niet kijken, dat is de vraag.
0: Niet kijken.
2: Nee, echt slecht.
0: Nee.

0: Denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen. Remco Evenepoel heeft wielergeschiedenis geschreven. In Canada werd hij gisteravond voor de 4e keer wereldkampioen tijdrijden op rij. Niemand deed hem dat ooit voor. Hij evenaart zo ook het record van de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin.
3: Het is sowieso speciaal om als enige 4 keer op rij te winnen met toch 4 heel verschillende parcoursen. Dat toont toch aan dat ik de discipline gewoon echt wel goed beheers. Maar ik denk om echt te zeggen, beste aller tijden zal ik volgend jaar moeten winnen.
2: Evenepoel vierde zijn wereldtitel met zijn vrouw Umi. Vlak na de aankomst gaf hij haar een kus en een knuffel. En ook zijn papa Patrick Evenepoel was erg emotioneel.
4: Ik voel mij toch opgelucht, op een manier van spreken. Want ja, er is er altijd een zekere druk dat op zich afkomt. Ja, 4e keer wereldkampioen worden, 4 keer achter elkaar. Nog nooit iemand niet gedaan. Ja, dat is gewoon een bevestiging van het harde werk. En de opofferingen die elke atleet doet, denk ik. En zoals iedereen weet, Remco kan zoals geen ander naar bepaalde doelen naartoe leven. En als het dan lukt zoals vandaag is, dat zeer mooi.
2: De Italiaan Filippo Ganna werd uiteindelijk tweede op 57 seconden. De Fransman Paul Saïksas was derde op 1 minuut 13. Woningen met een slechte EPC-score worden fors duurder. Zo stijgen vooral appartementen met een score D, E of F in prijs. De mediaanprijs ging met zo'n 5,7% omhoog. Dat blijkt uit een analyse van zoekertjeswebsite Immoscoop. En dat is opvallend, want de voorbije jaren waren het vooral de energiezuinige huizen die in waarde stegen. Je hoort HLN-journaliste Evelien Roels.
5: Volgens de mensen van Immoscoop heeft dat wellicht alles te maken met de betaalbaarheid. Dus de woningen met een betere EPC-score zijn voor veel mensen te duur geworden. En dus beginnen kopers ook uit te kijken naar woningen met een lagere EPC-score. En ja, waar de vraag stijgt, dan stijgt heel vaak ook de prijs.
2: Vooral in Limburg en West-Vlaanderen stijgt de prijs het snelst. Vlaams parlementslid Egbert Lachaert verlaat de partij anders. Dat laat hij weten op sociale media. Hij zal voortaan als onafhankelijke zetelen. Lachaert werd vorige week opzij gezet als fractieleider voor Anders in het Vlaams parlement. Eerder was hij ook ruim 3 jaar lang voorzitter van de partij. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern heeft de extreemrechtse partij AfD de verkiezingen gewonnen. Het behaalt 38,2%. Dat heeft de verkiezingscommissie bekendgemaakt. De CDU van bondskanselier Merz leidt een historische nederlaag. Het behaalt 4,9% en haalt de kiesdrempel niet. In Berlijn is het extreemlinkse Die Linke de grootste partij met 26%. En in Rusland heeft Verenigd Rusland dan weer de parlementsverkiezingen gewonnen. Dat is niet zo verrassend, want het is de partij van president Poetin. Volgens de exit polls haalt Verenigd Rusland 49,4% van de stemmen. Alle partijen die meededen aan de verkiezingen steunen de oorlog in Oekraïne. En afsluiten doen we ons nieuws zoals we begonnen zijn, met sport dus. Want in ons voetbal heeft Club Brugge met 3-0 gewonnen van Racing Genk. Club staat derde in het klassement op 1 punt van de leiders Union en Gent. En nog gisteravond behaalde KV Kortrijk zijn eerste overwinning van het seizoen. Het won met 1-0 van Beveren. Dat speelde meer dan een uur met 10 na een rode kaart voor de doelman. In de stand staat Kortrijk 16e, Beveren 9e. De dag start zonnig en droog. Deze namiddag blijft het zo, maxima tot 20 graden. Morgen eerst nog nevel of mist, daarna breekt de zon erdoor bij zo'n 22 graden. Woensdag eerst droog, daarna kan het regenen bij zo'n 23 graden.
1: Dit is Joe Gold.
6: Met Sven en Anke.

0: Martijn en Anke.
1: Yep, heeft het gedaan, Remco. Evenepoel, fantastisch. Heel goed. En wat mij betreft mag je het volgende week nog eens herhalen. Zit het erin, Grim? Gaat die ook
2: volgende week zondag. Ja, ja, maar dan rijden Van Aert en Van der Poel ook mee. Onder andere. En Van der Poel die heeft gisteren nog de slotrit van de Ronde van Luxemburg
1: gekleurd. Ja, ook goed, hè? Ook goed. Fantastisch.
2: Van start tot aankomst, 175 kilometer in de aanval.
1: Helemaal alleen, hè? Ja, dat is wel een straf.
3: Dat grappig ging zeggen, van finish tot aankomst. Hè? Dat vind ik een hele mooie.
1: Heeft hij wel een milliseconde gewonnen, eigenlijk.
3: Hè? Zeg eigenlijk maar nog over fietsen gesproken. Oh, er staat vandaag eens in de krant. En daar word ik altijd een beetje onpasselijk van. Ik denk heel veel ouders met kinderen. 1/4 van de fietspaden in Vlaanderen is gewoon onveilig. Er zijn heel veel moordstrookjes. Dat zijn dat er zo bijna geen verschil is tussen de rijbaan en het fietspad.
1: Okay.
3: Dat het eigenlijk in elkaar overloopt en dat de grens gewoon ligt door zo van die een witte onderbroken lijn.
1: Ja, ja, dat is...
3: Super smal. 2600 kilometer moordstrookjes wordt dat dan genoemd, hè, in ons land.
1: Rare naam is
3: vooral
1: dat ook.
3: Limburg, wij spannen de kroon.
1: Ja,
3: super onveilig, dus als je dan daar kinderen hebt, die met de fiets naar school moeten elk dag via zo van die moordstrookjes. Ik vind dat echt heel erg.
1: Moordstrookjes, ik vind dat echt een rare naam.
3: Ja, ze noemen het zo.
1: Ja,
3: ik vind het wel
1: moord
3: goed.
1: Moord en strookjes
3: ja,
1: bij elkaar.
3: Ja, maar dan denk je van, daar gaan ze wel iets aan doen.
1: Ja?
3: Maar ze gaan er niks aan doen.
1: Hoe ze gaan er niks aan
3: omdat
1: doen?
3: Omdat het niet valt op te lossen, naar het schijnt. Omdat we heel veel lintbebouwing hebben en dat kan niet opgelost worden. Dus dat blijft dan maar bestaan.
1: Ja, dat is
3: heftig,
1: moeilijk,
3: hè?
1: Dat is moeilijk, hè?
3: Ik vind dat onbegrijpelijk, dat je dan toch niks verzint waardoor dat onze kinderen veilig naar school kunnen
1: fietsen. En centen, het gaat ook over centen natuurlijk.
3: Dat vind ik ook heel erg.
1: Ja, maar ja, dus, je hebt gelijk. Er zijn miljoenen dingen die moeten aangepakt worden. En als je ziet, de begroting hier in ons land, ze gaan eraan beginnen. Vandaag, dat is ook een moordstrookje dat eraan komt, die begroting, vrees ik.
3: Ja.
1: Ik niet zo vrolijk uit.
3: Sorry voor deze maandagochtend vibes. Ja, ja. Happiness.
4: Dit is Joe Gold.

0: Puppet on air. String.
1: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
2: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
3: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10% tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
4: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
5: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
4: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: Humo!
8: Humo!
9: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze drie flexijobs of sponsoren mama en papa.
10: Mijn ouders gaan schelden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
9: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
10: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
9: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
8: Humo!
9: Powered by KBC, de bankverzekeraar voor jongeren.

0: Leo de Poorter, goedemorgen, hallo.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we hadden al het verhaal vorige week dat Charles zou staan juichen hebben bij het nieuws dat hij verongelijk was, alsof dat hij die Euromillions had gewonnen. Staat dat echt in het boek? En denken ze dat echt, dat dat zo heftig was?
1: Het staat in het boek. Het is de weergave van een van de twee enige telefoongesprekken die Charles Spencer, de broer van Diana, met prins Charles toen nog gehad heeft. En die twee gesprekken zijn alle twee gebeurd rond haar overlijden. En dit was, geloof ik, komt uit het eerste gesprek, denk ik, waar hij meldt dat Diana overleden is aan haar broer, of tenminste dat hij dat aan William en aan Harry gaan zeggen is toen ze in Schotland waren. En de schrijver, Charles Spencer, zegt dat hij niet zich van de indruk kon ontdoen dat Charles een soort van opgewonden, schuine streep, blij was dat Diana verongelukt was, omdat dat, als je kijkt naar de inhoud van dat op dat moment natuurlijk voor Charles heel veel problemen opgelost heeft. Het belangrijkste probleem was dat Diana voor hem een ongeleid projectiel was met heel veel macht en heel veel invloed die hij niet kon controleren. En het tweede was dat zij nog altijd rondliep in dezelfde wereld waar hij met Camilla wou trouwen. Ja. Dus praktisch gezien, hoe dramatisch en hoe vreselijk het ook mogen klinken, en het ook is, was dat wel een oplossing voor hem op dat moment. Of hij dat aan de telefoon gezegd heeft tegen de broer van de overledene, dat is dan weer een andere.
0: Ja, maar dat klinkt een beetje als roddelen. Hè? Dat is een beetje natrappen en zo. En dat kan je ook niet gaan inschatten. Maar die onthulling van vandaag, die is nog wel een stuk heftig.
2: Sorry, want uiteindelijk blijft het wel de moeder van je twee kinderen. Hè? Dus ik vind het heel vreemd dat die zou doen alsof die de loterij gewonnen had. Ja. Maar dan...
1: Ja, dat zijn twee...
2: Ja, zeg maar.
1: Daar zijn twee dingen over. Aan de ene kant zou je denken dat iemand die zo getraind is als Charles zijn hele leven of altijd het juiste te zeggen en daar dat heel goed kan, dat toch nooit zou doen. Aan de andere kant is het wel bekend dat Charles heel opvliegend en dat hij heel erg ongecontroleerd kan zijn.
0: Emotioneel eigenlijk,
1: Dat het in zo'n emotionele situatie weinig nodig zal hebben om iemand die dicht bij hem staat, namelijk zijn schoonbroer, om hem tot een punt te krijgen waar hij dingen zegt waar hij later spijt van zou hebben.
0: Okay, op die manier,
1: had hij dat kunnen verhinderen? Waarschijnlijk bestaat de kans dat hij het gezegd heeft. Die kans bestaat.
2: Oké, en bestaat de kans ook eigenlijk dat hij van twee walletjes at, Charles? Want daar wordt hij nu van beschuldigd.
1: Bestaat natuurlijk als je de statistiek van de wereld erover legt en kijkt hoeveel mensen dat doen, dan bestaat die kans theoretisch. Maar ik denk dat in het geval van Charles Windsor, koning van Groot-Brittannië, dat dit op dat moment niet bestaat. Ik weet waar dit vandaan komt en ik denk zelfs dat het kan dat Diana dat op een bepaald moment tegen haar broer gezegd heeft, omdat ze die indruk had. Charles heeft een lakei, altijd, ook nu. Dat is zijn persoonlijk verzorger en dat is de persoon die heel dicht bij de figuur van de koning staat en die daar alles voor doet. De kleding uitzoekt, de tandpasta op zijn tandenborstel legt, zijn bad laat lopen. Dus dat is tussen koning en tussen bediende een heel intieme rol. En er was iemand, toen ten tijde dat Diana bij hem kwam, Stephen Barry, die heel intiem omging met Charles en die er al was voor Diana. En die relatie tussen Diana en lakei is altijd heel slecht geweest. En Diana heeft die man een aantal keer beschuldigd van een relatie te hebben met Charles. Maar ik denk dat niet echt aan de orde is. Maar dat er wel een heel grote spanning was tussen Diana aan de ene kant en de man die al voor haar periode heel intiem en heel dicht bij Charles. En dat zij dat wilde hebben, die positie.
0: Oké, dus die afrondend, waarom doet die man dat? Heeft hij het nodig voor de centen? Of is het echt puur natrappen wat hij doet? Want dit is natuurlijk weer niet fraai, ex-schoonbroer die je zo te kijken zit.
1: Ik denk niet dat hij armlastig is. Ik denk niet dat hij veel geld nodig heeft. Maar als je kijkt, en dat is denk ik wel het antwoord op jouw vraag, naar de carrière van Charles Spencer. Een groot deel van de loopbaan van Charles Spencer is de broer geweest te zijn van Diana.
0: Ja, ja, ja.
1: Hij heeft er al dingen over geschreven. Hij is jarenlang koninklijk correspondent voor de Amerikaanse televisie geweest. Al die functies komen uit één ding voort, namelijk dat hij de broer is van Diana.
0: Ja, ja, ja.
1: En ik denk dat hij nu, met die herdenkingsdatum volgend jaar die eraan komt, nog eens een soort van, vergeef mij de de woordspeling, maar kroon op het werk wou zetten.
0: Dat is wel een mooie
1: woordspeling. Een soort laatste afscheid. En ik, het zal niet om geld gaan, maar misschien toch wel een beetje om aandacht. En ook wel een beetje om een klein beetje wraak dat hij misschien in die periode niet zo goed of netjes door die hele koninklijke familie behandeld is. En bij uitbreiding zijn natuurlijk al helemaal niet. Dus er zal misschien...

0: gaan we weer voor onze dagelijkse rubriek Cijfer van de Dag. Waar jullie mogen raden met z'n allen samen met Anke naar de cijfer. En het is vandaag 1,51 miljoen.
1: Oh.
0: 1,51 miljoen. En ik ga iets meer.

0: vertellen, want daar heb je nog niet zoveel aan. Beste luisteraars, denk even mee na. Van dit hebben we er 1,51 miljoen in ons land. En dat is een spectaculair cijfer, want het is ook nieuws wat we jullie gaan brengen. Zo
1: oh, echt?
0: Ja, er 1,51 miljoen.
1: Het is nog niet in de gazet gestaan.
0: Het is een gigantische kanteling in ons land dat we er nu 1,51 miljoen hebben. Ja, inderdaad. Maar, heb ik veel
1: maar is er iets leuks? Zijn we er blij mee?
0: Ja, de ene is er blij mee, de andere zal er wel eens op vloeken. Maar
1: ga ik er blij mee zijn?
0: Oh, ik denk dat je er ondertussen kan mee leven. Ja, inderdaad. Ik denk dat je er kan mee leven. Denk
1: maar
0: dat,
1: is er iets saais?
0: Maar is het saais?
1: Nee, maar ik bedoel, is het zoiets... iets in het verkeer of zo? Of is het iets...
0: saais? Nee, het is niet saai.
1: Is het iets soort elektrotoestand? Is het iets zo, zeg maar, iets GSM-mastig?
0: GSM, ja, we hebben 1,51 miljoen GSM-masten in ons land.
1: Is het iets in het bos?
0: Er is niks in het bos. Is ja, soms iets, kan je het in het bos tegenkomen.
1: Maar is het iets dat je moet maken in een fabriek?
0: Ja, wordt in een fabriek gemaakt, ja.
1: Yeah?
0: Klopt, ja.
1: 1,51 miljoen in ons land.
0: In ons land.
1: En heb ik het thuis?
0: Je hebt het thuis.
1: Heeft iedereen het thuis?
0: Nee, niet iedereen heeft het thuis. Dat is het nu net.
1: Heeft niet iedereen
0: jij
1: het?
0: Jij hebt het, maar niet
1: heb
0: iedereen.
1: Heb jij het?
0: Ik heb het ook.
1: Heeft ja. Sander het?
0: Sander heeft het niet. Is nee, Sander gaat het niet, hè.
1: Maar is het dan iets aan de vooruitgang? Want ja, Sander woont nog in de jaren stilletjes.
0: Limburg! En waarom in Limburg?
1: Ik krijg een middelvinger naar mij toegeworpen. Is het iets aan de vooruitgang?
0: Het is wel iets van de vooruitgang die niet tegen te houden is.
1: Is
0: we moeten
1: het
0: er allemaal aan.
1: Weet ik, fiberdinges.
0: Fiberdinges. Welke shizzle is het? Laat het even weten. Help Anke even via de app van Joe. Waar zou dit kunnen overgaan?

0: Alles is beter in de Ardennen.
1: De jacuzzi is warm.
2: Ik kom eraan.
0: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
3: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet, op zoek naar de beste autoverzekering.
2: Ach.
3: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan, links de verzekeraars, rechts de beste premies, rakelings langs de kleine lettertjes en zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Vanavond een currieke?
4: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
6: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
8: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
7: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
9: Recupel.
10: Droom je van een eigen zaak? Kom dan naar de dag voor toekomstige ondernemers op Odoo Experience. Vol workshops en inspirerende talks met onder andere Eden Hazard, Fabian Penkaerts en Stijn Ilsen van Noordland. Op zaterdag 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op odoo.com/future.
11: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
12: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
13: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
12: En is dat dan morgen wel opgeladen?
11: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer €1 per slimme laadbeurt.
12: Wow.
11: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
14: Dit is Joe Gold.

0: andere dag.
1: Klopt, hè? Op 1 augustus waren er 1,51 miljoen hybride en elektrische wagens. Goed voor 34,4% van het wagenpark. Tegenover 1,49 miljoen diesels, want die gaan enorm achteruit. En je denkt dan, ja, dat is eigenlijk ook logisch. Want de overheid duwt ons toch massaal die richting uit. Philippe Rijland is van Traxio, de mobiliteitsfederatie. Het moet, hè, van de overheid, Philippe. We kunnen niet anders, hè?
2: Ja, goedemorgen. Het is een beetje een chroniek van een aangekondigde dood, hè, de diesel.
1: Ja.
2: Vroeger, in 2019, dat is nog niet zo lang geleden, toen was 1 op de 3 nieuwe wagens was een diesel. En nu is het nog 1 op 30. Dus dat geeft wel een beeld van hoe het achteruit gaat. En dat komt natuurlijk omdat bedrijven worden eigenlijk fiscaal afgestraft om diesels in te schrijven. En die gaan dan elektrische wagens inschrijven. Maar je hebt dan ook dieselgate gehad. Er worden gewoon minder diesels aangeboden. En dus ook de consument schakelt over naar voornamelijk dan hybride wagens. Als we kijken naar het park, dan zitten we met iets minder dan 1 miljoen hybride wagens en ongeveer iets meer dan 500.000 elektrische wagens. En die twee samen is ondertussen al meer dan diesel. Dus ja, het gaat wel heel snel.
3: Ja, heel veel gaan er nog komen. Het gaat steeds meer en meer komen. Dus eigenlijk de volgende vraag is de laadproblemen. Want nu heb ik het gevoel dat het nog behapbaar is, Philippe, op dit moment. Maar als er steeds meer elektrische wagens gaan komen, waar gaan we allemaal moeten opladen? Als je ingesloten woont en geen thuisbatterij kunt plaatsen, daarover gaat het. Hè? Of als je op vakantie gaat of ver moet rijden en ergens onderweg moet gaan laden.
2: Ja, elektrische wagens hebben inderdaad veel laadpunten nodig. En we rekenen ongeveer op een 10 openbare laadpunten per elektrische wagen. Nu, in Vlaanderen zitten we eigenlijk wel goed. Er is heel veel geïnvesteerd geweest in de afgelopen jaren. Maar om jou concreet cijfer naar de toekomst te geven, dus tegen tussen 2030 en 2035 gaan er ongeveer 2 miljoen stekkerwagens rondrijden. Dat zijn dan de elektrische wagens en de plug-in hybride samen. Dus dat wil zeggen dat we 200.000 openbare laadpunten moeten hebben. Maar daar gaan we wel geraken. En we zitten al een stuk over de 100.000 ondertussen. En we merken toch ook dat meer en meer bedrijven laadpunten hebben. En ook veel mensen thuis. Zeker combinatie van zonnepanelen en een laadpunt thuis. Is echt wel ideaal voor een plug-in hybride of een elektrische wagen.
1: Maar dan moet je weten, Filip, Anke die heeft heel lang gezegd, oh, elektrisch, ik wil dat niet. En Hasselt heel moeilijk zijn. Ik ben hybride nog altijd aan het rijden. Ik probeer dat zo lang mogelijk vol te houden. Want ik vind die combinatie wel heerlijk. Maar jij zei net nog, goh, eigenlijk de problemen die ik verwacht, ja, die zijn er niet, hè?
3: Inderdaad, maar dat is
1: goed,
3: omdat het behapbaar is op dit moment. Niet heel veel mensen hebben een elektrische auto, zeker als je ingesloten woont. En ik weet perfect welke buren aan het laden zijn. Ja. Dus soms stuur ik wel eens een berichtje naar zo buurman Christian. Christian, ik moet morgen vroeg gaan werken. Ja, ik zie dat jij aan het opladen was, maar het is groen intussen. Mag ik komen laden? En dan verzet hij zich en dan ga ik laden. Dus je moet ook een beetje sympathiek zijn met de buren. Zo van, oh. En ook als hem opgeladen is, meteen verzetten. Niet een hele nacht blijven staan.
1: Ja, een beetje bij omgaan.
3: En naar Frankrijk deze zomer was ook geen probleem, want we hadden een app die op voorhand zei van wat dan zo wijs ingesteld. En die zei altijd van, ja, je moet daar af. Op dit moment zijn er nog 2 laadplaatsen beschikbaar, dat. Dus eigenlijk alle zorgen die ik had, waren voor niks nodig. Maar dat is omdat nu nog niet iedereen het heeft.
1: Ja, maar goed, zoals Filip zei, daar zijn ze aan het werken. Filip, gaat het ook zo zijn dat in de toekomst die auto's ook nog veel sneller gaan opladen? Want dan wachten, dat ze ook iets wat mensen afschrikt, hè? Als je moet op de parking stilstaan.
2: Ja, uiteraard. Die evolutie is enorm. En als ik bijvoorbeeld naar mijn eigen elektrische wagen kijk, die kan op 12 minuten opladen van 10% tot 80%. Dus dat gaat enorm snel. De vraag is natuurlijk, het elektriciteitsnet moet dan ook wel mee evolueren. En ik denk dat we daar nog wel wat investeringen nodig zijn. Maar goed, die elektrische wagen is niet tegen te houden. En vanaf 2035 gaan er geen auto's met een verbrandingsmotor meer mogen verkocht worden.
1: Geen.
2: Tenminste, toch niet als ze nog CO2 en andere schadelijke stoffen uitstoten. Dus we gaan ondertussen misschien nog wel wat evolutie krijgen naar synthetische brandstoffen en biobrandstoffen. Dus er gaan nog zeker een hele tijd auto's met een verbrandingsmotor rondrijden, maar die elektrificatie die komt eraan en heeft eigenlijk toch ook wel een aantal voordelen.
1: Ja, ook een aantal nadelen. Ik hoor ze nog graag in een echte auto. Zo met een motor erin. Oh, dat klinkt toch nog veel beter.
3: Dat vind ik ook een van de vele voordelen dat we daar vanaf zijn.
1: Oh nee, alleen.
3: Oh ja. Nu nog zo van die brommers.
1: Ja, ook.
3: Alle motto's.
1: Ook allemaal.
3: Al het zinloos lawaai.
1: Filip, dankjewel.
0: Knaldi.
1: Nu
0: bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldieprijs van maar 3,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
4: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: Nu 20% korting op je keuken.
4: Wij maken uw keuken in België.
6: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
7: Een goedemorgen. 1 op de 4 fietspaden langs Vlaamse gewestwegen is niet veilig. In totaal telt Vlaanderen zo'n 2600 kilometer aan zogenaamde moordstrookjes. Dat zijn fietspaden die niet goed zijn afgescheiden van de weg. Dat blijkt allemaal uit cijfers die Vlaams parlementslid Bogdan van den Bergen van Groen heeft opgevraagd.
8: Dit is een probleem dat al heel lang aansleept. Die cijfers lijken maar niet af te nemen. We vragen dat er absoluut meer in geïnvesteerd wordt en vooral ook dat het beter opgevolgd wordt. We vragen ook een publieke website waar we zien wanneer welke moordstrookje wordt aangepakt, zodat daar veel meer druk op komt om die aan te pakken.
7: In de provincies Limburg en West-Vlaanderen zijn er de meeste onveilige fietspaden. Woningen met een slechte EPC-score worden fors duurder. Zo stijgen vooral appartementen met een score D, E of F in prijs. De mediaanprijs ging met zo'n 5,7% omhoog. Dat blijkt uit een analyse van zoekertjeswebsite Immoscoop. En dat is opvallend, want de voorbije jaren waren het vooral de energiezuinige huizen die in waarde stegen. HLN-journaliste Evelien Roels.
9: Volgens de mensen van Immoscoop heeft dat wellicht alles te maken met de betaalbaarheid. Dus de woningen met een betere EPC-scoren zijn voor veel mensen te duur geworden. En dus beginnen kopers ook uit te kijken naar woningen met een lagere EPC-score. En ja, waar de vraag stijgt, dan stijgt heel vaak ook de prijs.
7: Vooral in Limburg en West-Vlaanderen stijgt de prijs het snelst. Er komt een nieuwe docu-reeks rond kindermisbruik. Het bestaat, heet ze. En opvallend, ze laat slachtoffers, maar ook daders aan het woord. Onder hen ook ex-radiomaker Sven Pichal. Die werd 2 jaar geleden veroordeeld voor het bezit en verspreiden van beelden van seksueel kindermisbruik. Journalist Tim Leskroaat kon de eerste 2 afleveringen al zien.
10: Het is de bedoeling van de makers om een heel zwaar taboe bespreekbaar te maken. En ik vind wel dat er iets te zeggen valt voor de redenering dat als je het wil uitgaan sluiten, als je wil weten waarom mensen zoiets doen, hoe mensen zo diep afglijden dat ze dat soort beelden op internet gaan opzoeken bijvoorbeeld, ja, dan moet je misschien ook wel met die mensen gaan spreken.
7: Het bestaat staat eind deze maand op streams. En sport, een historische wereldtitel voor Remco Evenepoel. Hij won gisteravond voor de 4e keer op rij het wereldkampioenschap tijdrijden. Niemand deed hem dat ooit voor.
11: Super tevreden met hoe alles verlopen is. Durven risico's nemen in de bochten, durven agressief optrekken telkens na de bochten en dan op de stukken rechtdoor. Had ik echt gewoon het gevoel dat ik door de muur kon gaan zonder recht af te zien. Een tijdrit van hoog niveau waar alles onder controle was.
7: Evenepoel evenaart ook het record van de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin. Zondag wil hij ook nog voor de 2e keer wereldkampioen op de weg worden. En in ons voetbal heeft Club Brugge met 3-0 gewonnen van Racing Genk. Club staat 3e in het klassement op 1 punt van leiders Union en Gent. En nog gisteravond behaalde Kortrijk zijn eerste overwinning van het seizoen. Het won met 1-0 van Beveren. In de stand staat Kortrijk 16e, Beveren 9e. De dag start zonnig en droog. Deze namiddag blijft het zo. Maxima tot 20 graden. Morgen eerst nog nevel of mist, maar daarna breekt de zon erdoor bij zo'n 22 graden. Woensdag eerst droog, daarna kan het regenen bij zo'n 23 graden.
6: Dit is Joe Gold.
5: Alleen maar golden hits.
6: Uit de 60s,
5: 70s
6: en meer.

0: Spoiler alert. Als u nog niet hebt kunnen kijken naar De Verraders, gelieve dan nu even te zappen naar een van de digitale zenders van Joe, waar wij niet aan het kwekken zijn deze ochtend.
1: Sven en Anke.
0: Ja, want maar wacht, hè. Sorry, en nu ben ik alles aan het zeggen wat ik wil zeggen. Hè. Jullie zijn toch allemaal weg die niet willen horen. Maar dat Ruben van Gucht er zou uitvliegen omwille van vals spelen, dat is ondertussen al meer dan een jaar bekend. Hè. Dat is dus toch
1: en
0: geen
1: ook
0: nieuws.
1: Hoe, hè.
0: En ook hoe,
1: eigenlijk,
0: hè.
1: Alles wat in de krant stond...
0: Is ook gebeurd.
1: Is ook gebeurd. Geen extra nieuws, hè. Niks, hè.
0: Oké.
2: Ik ga ervan uit dat iedereen goed geslapen heeft vannacht. Er werd dan ook niet gemoord. Helaas heb ik slecht nieuws, want er blijft een stoel leeg.
3: Oh.
2: Ruben heeft het spel verlaten.
3: Oh.
2: Hij is een gepassioneerde, competitieve speler, maar heeft meerdere keren de regels van het kasteel verbroken. En dat kunnen we niet toestaan.
4: Wordt wel het spel gezet voor een vermeend overtreden van de huishoudregels, maar ik heb altijd gespeeld volgens de regels die mij werden opgedragen. En als ik de limieten heb opgezocht, heb ik het altijd onmiddellijk aan mijn medekandidaten gemeld. Ja, ik had gewoon een laptop op mijn kamer, maar die was niet online, dus ja, hoe kan ik contact zoeken met de buitenwereld?
5: Ruben overtreedt daarmee opnieuw één van de regels. Na alles wat er gebeurd is, is er sprake van een complete vertrouwensbreuk. En dus werd het drastische besluit genomen om hem in het holst van de nacht uit het spel te zetten.
1: En dat was het dan. Dat was het dan.
0: Ja, maar ja.
1: Hij wordt eruit gekikt in de eerste 5 minuten. We zien Ruben van Gucht 30 seconden in beeld.
0: Ja.
1: Wat je net hoorde, dat was het dan. Hè. En je zit als kijker echt te denken van... Allee, ik had op zijn minst beelden verwacht van het feit van een razzia in zijn kamer, waar dan die laptops werden gevonden.
0: Want
1: hij had er, twee. Hè.
0: Ja.
1: Ene die kapot was, voor als ze hem zouden vinden. En dan had hem nog ene. Maar ja, ze hebben alles gevonden in zijn kamer. Maar het is zoals Margriet Hermans het prachtig omschreef. Ja, Ruben van Gucht was een advocaat van de bende. In de zin van altijd op zoek naar... vuile procedurefouten. Hij kon het spel gewoon niet fijn, flink meespelen, zoals echte vriendjes samen een spelletje spelen. Nee, hij moest altijd een dwarszak zijn.
0: Het irritante kind dat altijd zijn eigen goesting wil doen.
1: En dan ook nog blijven tot treurens toe herhalen. Overal waar hij komt, in columns, op televisie, van de productie maakt de fout. Nee, Ruben, jij waart de fout. Geef dat nu toch eens toe, man.
0: Maar zal ik eens heel eerlijk zijn, dat is één van de redenen waarom ik daar nooit zou moeten aan meedoen. Want ik was ook degene die bij voetbal zei... Ja, maar af en toe een nieuwe regel. Mocht je, er staat toch nergens dat je niet mocht dit even doen of nieuwe handen mocht... Ik was soms dat kind. Maar ben er wel een...
1: Kleine kanttekening.
0: Wat?
1: Kleine kanttekening. Hoewel ik gemengde gevoelens heb bij Ruben van Gucht... miste ik hem daarna.
0: Ah ja, dat hij voor de peper en zout...
1: Ja, natuurlijk. Dat geeft adrenaline in je lijf. Ja. Als er zo een ellendig manneke tussen zit. En dat was weg. En ik dacht... Potverdikke... Tegen wie moet ik nu ineens haten eigenlijk in het programma? Er is niemand meer.
0: Zeg meer over De Verraders, afvallers en al dat soort dingen vanavond bij Tom de Kok, één van de deelnemers. Vanavond tussen 4 en 7 per gasten bij.
6: Alleen maar golden hits.
7: Uit de 60s, 70s en meer.
6: Joe Gold.

0: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
1: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
2: Geef 8 hamburgers.
3: Alsjeblieft.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar 4,29 euro voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.

0: Ik weet niet, Kevin, het is maar een beetje een aanvoelen. Ik wil je geen bouwde uitspraken. Er was nog bij ons Ruben van Gucht onlangs. En die is altijd super sympathiek, hè, daar kun je niks van zeggen. Maar ik weet het niet. Ik denk dat de kans bestaat dat hij zijn hand aan het overspelen is. Die is overal te zien altijd. Die is zeer goed omgegaan met de eerste beschuldigingen die kwamen over zijn liederlijk gedrag. Heeft hij gezegd, et alors? En ik vind dat ook, hij mag doen wat hij wil. Maar hij zal nu zo ook nog de ambetanterik in dat spel uithangen. En hij straalt wel uit dat hij ongenaakbaar is. Ik weet het niet. Als je kijkt naar de berichten, heb ik het gevoel dat heel veel mensen zwaar aan het kantelen zijn. Denk je dat niet?
1: Ja, ik zal het niet zeggen. Als het een vrouw was geweest, was het allemaal niet waar geweest.
0: Hoezo?
1: Daar ben ik 100% zeker van.
0: Hoezo?
1: Ja, dat mensen toch altijd alles meer slikken van zo'n man. Zeker vrouwen zijn altijd heel vergeeflijk voor Ruben van Gucht.
0: Nee.
1: Ja, maar zo in het algemeen, de teneur. Ik bedoel, als je ziet, geen enkele vrouw zal met zoiets wegkomen.
0: Maar bedoel je met zoiets? Met dronken rijden en rijwijs afgepakt?
1: Tanja Dexter of zo komt er allemaal niet meer weg.
0: Vals spelen in spelletjes met 69
1: relaties. Ja, maar zo zijn er zelfs geen vrouwen. Omdat het gewoon niet kan, onmogelijk is. Dat vind ik altijd wel spijtig.
0: Zo zijn er ook wel vrouwen,
1: zal ik eens een vrouwelijke Ruben van Gucht worden? We zullen het experiment... Oh, nee.

0: De Ochtend van Show.
1: Het is alweer maandagochtend. Je was gisteren naar de kermis nog geweest met de kinderen.
2: Yes, exact.
1: Twee keer dit weekend. Ja. Maar er staat nu een heel artikel in de krant over de decadence. Heb je die ook gezien op de kermis?
2: Natuurlijk.
1: Wat kijk je naar mij zo, Sander? Wat
3: is dat? Legendarisch.
1: Ja, ja. Het is al 40 jaar zijn, de decadence.
2: Echt weer, alweer een gat dichten in Sven's normale mensencultuur.
3: Ja, echt.
2: Zijn de decadence. Je kent dat niet.
1: Nee, zeg maar niks.
2: Dat is al 40 jaar de populairste attractie op de kermis.
1: Oké.
2: Ja, dat is echt super cool. Dat zijn, zo moet ik het zeggen, een soort van autokjes waar je in zit.
1: Auto's,
2: ja, maar niet van die babypeuterauto's, hè.
1: Ja.
2: En je zwiert alle richtingen uit.
1: Oké.
2: Het ziet er heel futuristisch uit, maar dat ziet eigenlijk alles op de kermis ziet er futuristisch uit. En dat is altijd met een live DJ.
1: Met een live DJ.
2: Die staat te draaien.
1: Dat is waar, ja.
2: Ja, ja, ja.
3: De mix en dan zo, attention.
1: Attention.
2: Ja, dat is super vet.
1: Ja, ja, okay.
2: Ik moet zeggen, gisteren op de kermis in Hasselt, iedereen staat daar als een marktkramer te roepen door de microfoon. Ja, ik vind dat heel gezellig.
3: Ja, vroeger moest je dan, als je dan tiener was, moest je dan gaan scoren, zo. Je kent dat, hè.
1: Wat moest je scoren?
3: Ja, dan moest je dan
1: in de decadence?
3: Ja, ja, ja.
1: En kon je daar kussen? Was niet te wild?
3: Nee, dat ging
1: je,
3: dan had je het gebit uit. Maar, dus.
2: Ja. Ja, maar de rups is ook niet meer, hè. Zo'n overdekte rups.
1: Is ook niet meer?
2: Nee, dat is alles van... Jij ooit zitten kussen in de overdekte rups?
1: Ik heb ooit zitten kussen in de overdekte rups.
2: Maar de decadence, gisteren hebben mijn man en mijn dochter daar samen in gezeten. En ze kwamen eruit en ze zeiden van, dit is en blijft echt de vetste attractie op de kermis.
1: Oké. Okay.
2: Maar ik zelf kruip er nooit in.
1: Nee, nee, als Anke er toch in gaat in de decadence, dan zit ze rond te kijken. Waar is die nooduitgang?
2: Ja, ja.
1: Nooduitgang!
0: Dit is Joe Gold.

0: Alles is beter in de Ardennen.
1: De jacuzzi is warm.
2: Ik kom eraan.
0: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
3: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
4: Van het bos tot in de tuin.
3: Zagen.
4: Snoeien.
3: Blazen.
4: Maaien.
3: Meer maaien.
4: En nog meer maaien.
3: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
4: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
5: Stiel. Sterk werk.
6: Een goede koffie. Dat is verse bonen. Een scheutje melk. Suiker. Een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
7: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
8: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
9: Wel, meneer, 5317.
8: Ja, maar mijn naam is...
9: Ja, 5317, ik weet het.
8: Oké.
7: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
10: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
7: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
11: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
12: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
13: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
12: En is dat dan morgen wel opgeladen?
11: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
12: Wow.
11: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
14: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10% tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sven en Anke.
2: Dag, liefje.
0: Oud-collega van de radio van 120 jaar geleden.
1: Maar echt, waar is de tijd?
0: We zijn nog altijd collega, nu moetig. Samen met Anke.
2: Ja, ja, en ze is intussen ook presentatrice van Naked Attraction. Ja. Ja, ja. Je hebt toch die 5 afleveringen verslonden afgelopen weekend?
0: Ik heb ze nog niet allemaal kunnen zien, inderdaad. Maar je was ook al komen over praten bij Tom, hè?
1: Ja, ja, ja, het is echt mijn tweede keer in 1 week tijd dat ik bij Joe op
2: welkom.
1: Ben. Dank je.
0: Op een bepaald moment krijg je de smaak te pakken en dat je nooit meer weg. Zeg maar, je komt speciaal hiervoor natuurlijk.
3: Monteert of monteert niet?
0: Ja, het is een vraag van een van onze luisteraars en een pertinente vraag. En nog niet kijken naar de poll, jij ook nog niet, Anke.
2: Nee.
0: Je moet eerst eens zelf voor jullie mening uitkomen. Maar de vraag die wordt voorgeschoteld is van Juri. Juri werkt in de bouw en hij zegt, ja, mijn collega's, niet hij, maar mijn collega's fluiten
2: Juri
0: nog graag eens een vrouw na. En de vraag is, mag dat eigenlijk nog? Vindt een vrouw dat nog aangenaam of komt dat intimiderend over als dat van op een stelling? We gaan het kathest aan jou vragen.
1: Vinden vrouwen dat nog aangenaam? Vind ik al op zich heel raar. Ik
0: vraag me af,
1: vonden vrouwen dat ooit aangenaam? Ik weet niet, zeg, we zijn geen honden, hè, alsjeblieft.
0: Nee,
1: maar zo fluiten, dat vind ik lastig. Want fluiten, dan zorg je er eigenlijk voor dat je een vrouw uit haar vrouwelijkheid, uit haar mens zijn, een klein beetje ontneemt, vind ik, persoonlijk. Maar ik vind wel dat mannen niet bang moeten zijn om een complimentje te geven.
0: Ja.
1: Dus verander het fluiten is gewoon door een... Hey, mevrouw, u ziet er goed uit vandaag.
2: Ja.
1: Of wat heb je leuke kleren aan?
0: Van bestelling. Of... Ook van op een stelling.
1: Zeker. Ah, hey, okay, mevrouw. Ja, maar niet zo van... geil wijf. Zo dan niet, hè. Maar gewoon zo van... Hey, mevrouw, u ziet er goed uit vandaag. Als iemand dat doet bij mij... Dan ben ik, voor de rest van de dag loop ik op wolkjes.
2: Ja. Maar dat gebeurt niet zo vaak, hè? Toch dat het echt zo... Ik bedoel, ik heb ook wel eens gehad zo in een winkel dat echt iemand achter mij aankwam van de winkel. Dat was echt zo'n hippe sneakerwinkel. Ach, je hebt echt een goede parfum. Welke is dat? Ik wil die ook graag kopen voor mijn vriendin. Dat vond ik echt keicute, vond ik heel lief. Maar zo... Dat intimiderende, dat heb je dan niet meer. Dat is inderdaad fijn, want inderdaad zo fluiten, dat weet je niet goed waarop en waaraan en waaraf en weet ik veel. Zo.
1: Ja, maar, en ik denk dan ook van op je stelling 5 meter hoog, hoe kan je nu zien dat ik er goed uitzie? Het is toch wel een klein beetje
2: chockeren. En dan komen die af van een stelling en dan is het oei, schoon van ver, maar ver van schoon.
1: Sorry dat ik floot, mevrouw.
2: Ik trek het terug. Ik trek het terug. Maar heel eerlijk, Jolien, ik was vroeger wel iemand, hè, die dat wel leuk vond.
1: Jij meent dat.
2: Ja, ik ga dat eerlijk zeggen. Ik vond dat wel fijn vroeger, als ik werd nagefloten. In de zin van dat ik dan toch dacht van... Oh yeah, goeie outfit. Tof.
1: Still got it.
2: Dan komt er een tijd waar dat niet meer echt gebeurt. En ik heb ooit wel eens op de radio gezegd van... Ja,
0: je hebt het meermaals gezegd.
2: Ja. Ik vind het weer dat ze niet meer naar mij fluiten. Ah. Maar heel eerlijk, dat gebeurt ook bijna niet meer. Hè. Dat gebeurt bijna niet meer. Heel vaak staan radio's ook heel luid op werven.
1: Dat is waar.
2: En zijn die gewoon aan het genieten van hun muziek. Van kermismuziek of weet ik veel wat. Maar ik vind dat goed, want die hebben iets nodig om fijn te werken. Dus het gebeurt niet meer. Maar ik kan me heel goed voorstellen, ik ging daar vroeger wel goed op. Maar je zal er iemand zijn die heel onzeker is, mm-hmm, heel verlegen. En als je dan... Allez, bedoel, dat is niet voor iedereen weggelegd, zo nagefloten worden. Sommigen reageren daar gewoon helemaal niet goed op, worden daar heel onzeker, heel bang door. Dus lang verhaal kort, ik sluit
0: mij
2: aan.
0: Doe het niet.
2: Want, exact, maar complimentjes, heel graag. En ook, ik heb nu zelf een dochter van 11, hè.
0: Ja.
2: Die is heel groot voor haar leeftijd. En ik merk gewoon, als we op straat lopen, die wordt altijd nagekeken. Door jongens, door mannen. En dan heb ik ook zoiets van... Vetzak. Allee,
1: snap je? 11!
2: Ja, dus ik heb zoiets van... Oh, voor onze dochters en dit en dat... Laat het gewoon. En geef een leuk complimentje van, je ziet er goed uit.
0: Oei, dan moeten we toch nog een beetje onze luisteraars van Joe gaan opvoeden. Er is immens veel gereageerd. Ongelooflijk veel in de app. En ik kan je zeggen, eerst de mannen hun standpunt. Maar dat is de vraag, want ik ben een man en ik fluit vrouwen nog na. Of ik fluit een vrouw niet meer na. En daar is eigenlijk een lichte meerderheid van de mannen zeggen, we doen dat niet meer. Een lichte meerderheid. Het is een beetje 50-50. Maar dames, je gaat het niet geloven. Er is keiveel gereageerd. En zo ongeveer, want het is een beetje wisselend. Maar sowieso meer dan 70% tot bijna 80% van de vrouwen die naar Joe luistert, zegt, ik ben een vrouw en mij mag je nog altijd nafluiten.
1: Oh, joh.
0: Bijna 80% en ongeveer 20% zegt nee, dat doen we niet.
2: Maar ook na onze uitleg, want die poll staat al heel lang online.
0: Ja.
2: Het is toch een genuanceerd antwoord dat jullie niet hadden.
1: Ik vind dat ook, zo'n complimentjes. Laat maar komen, maar zeg, zo fluiten, dat is niet onpersoonlijk. Ja. Ik moet weten dat het over mij gaat, snap je? Ja, als er gefloten wordt en je kijkt en je ziet zo 5 knappe vrouwen in je buurt, dan denk je, het zal wel niet op mij geweest zijn. Of je zegt zo, dankjewel, nee mevrouw, het was niet naar u. Zo dat.
0: Ja, ja. We zullen doen, we gaan er nog 1 plaat laten overgaan. Dus iedereen die nog niet gereageerd heeft, doe de app even open en zo meteen de finale
2: uitzending. Als je spijt hebt van je stem, dan mag je ook dan textueel laten weten via de Joe-app.
0: Ja, maar
2: Want switchen gaat niet.
4: Dit is Joe Gold.

0: zelfs vervangt.
1: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
2: Maak nu een afspraak op carglass.be.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
4: Een goedemorgen. 1 op de 4 fietspaden langs Vlaamse gewestwegen is niet veilig. In totaal telt Vlaanderen zo'n 2600 kilometer aan zogenaamde moordstrookjes. Dat zijn fietspaden die niet goed zijn afgescheiden van de weg. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Bogdan van den Bergen van Groen heeft opgevraagd.
5: Dit is een probleem dat al heel lang aansleept. Die cijfers lijken maar niet af te nemen. We vragen dat er absoluut meer in geïnvesteerd wordt en vooral ook dat het beter opgevolgd wordt. We vragen ook een publieke website waar we zien wanneer welke moordstrookje wordt aangepakt, zodat daar veel meer druk op komt om dit aan te pakken.
4: In de provincies Limburg en West-Vlaanderen zijn er de meeste onveilige fietspaden. Minder dan de helft van de Belgen heeft er vertrouwen in dat onze premier de begroting op orde krijgt, dat schrijft HLN. De Wever zoekt 10 miljard euro tegen 13 oktober, dus er zullen nog forse besparingen volgen. En daar maken we ons met z'n allen toch wat zorgen over. 8 op de 10 doet dat. Maar we willen wel vooral dat de rijksten extra belast worden. Een hogere btw of hoger remgeld bij de dokter zien we veel minder zitten. Over een uur zit premier De Wever ook voor het eerst samen met zijn topministers over de begroting. Er komt een nieuwe docu-reeks rond kindermisbruik. Het bestaat, heet die. En opvallend, ze laat slachtoffers, maar ook daders aan het woord. Onder hen ook ex-radiomaker Sven Pichal. Hij werd 2 jaar geleden veroordeeld voor het bezit en verspreiden van beelden van seksueel kindermisbruik. Journalist Tim Leskroaat kon de eerste 2 afleveringen al zien.
6: Het is de bedoeling van de makers om een heel zwaar taboe bespreekbaar te maken. En ik vind wel dat er iets te zeggen valt voor de redenering dat als je het wil uitgaan sluiten, als je wil weten waarom mensen zoiets doen, hoe mensen zo diep afglijden dat ze dat soort beelden op internet gaan opzoeken bijvoorbeeld, ja, dan moet je misschien ook wel met die mensen gaan spreken.
4: De reeks staat eind deze maand op streams. Onze koningin Mathilde heeft de gedenkplaats voor de aanslagen van 9/11 in New York bezocht. Daarbij kwamen 25 jaar geleden 3000 mensen om, onder hen ook 1 Belg. Koningin Mathilde legde onder meer een witte roos neer bij zijn naam. Aanleiding voor het bezoek is de algemene vergadering van de Verenigde Naties later deze week. Remco Evenepoel wil geschiedenis schrijven op het WK wielrennen in Canada. Gisteren reed hij oppermachtig naar zijn 4e wereldtitel tijdrijden op rij. Niemand deed hem dat ooit voor. Zondag dan rijdt Evenepoel ook nog de wegrit. Hij wil dan de eerste renner worden die beide wereldkampioenschappen wint in hetzelfde jaar.
7: Vooral het gevoel waarmee ik rondfiets was echt wel helemaal anders dan vorig weekend. Dus voel ik wel dat ik in stijgende lijn aan het gaan ben qua conditie. En dat was ook te blijken aan mijn prestatie van vandaag. Dus laat ons hopen dat er nog wat bij komt ten opzichte van dit weekend. En dan ziet het er wel oké uit voor komende zondag.
4: De dag start zonnig en droog. Deze namiddag blijft dat zo, maxima tot 20 graden. Morgen eerst nog nevel of mist, daarna breekt de zon erdoor bij zo'n 22 graden. Woensdag eerst droog, daarna kan het regenen bij zo'n 23 graden.
3: Dit is Joe Gold.
2: Alleen maar golden hits
3: uit de 60s,
2: 70s
3: en meer.

0: echt waar, hè?
1: Op de 4 fietspaden langs Vlaamse gewestwegen is niet veilig. In totaal telt Vlaanderen zo'n 2600 kilometer aan moordstrookjes. Ja, dat klinkt heel heftig, maar dat is het ook. Dat zijn die kleine strookjes fietspad op van die gewestwegen, die zo, allez, zo'n witte stippenlijn.
0: En hooguit een andere kleur soms, hè? Zo van rood of zo.
1: Maar als het regent, of als het glad ligt, of als iemand te snel rijdt, of in het donker, het is gevaarlijk. En langs die wegen gaan heel veel kinderen met de fiets naar school. Hè?
0: Ja, het zijn mensen van Groen die het hebben opgevraagd, de cijfers. Wies Kalles is van de Fietsersbond. Goedemorgen, Wies.
2: Goedemorgen.
0: Ja, want de minister die zegt, ja, maar wij investeren behoorlijk, hoor. Ze zegt twee dingen. Eerst zegt ze, als je het vergelijkt met andere landen, Spanje, Frankrijk enzovoort, ja, dan doen we het eigenlijk nog niet zo ongelooflijk slecht. Dat is één van haar argumenten. Zullen we daar eerst eens op ingaan? Dat is wel waar, hè? Als je Frankrijk in de Provence of zo rijdt, daar wil je de kinderen ook niet langs die gewestwegen sturen, hè?
2: Nee, dat klopt. Frankrijk en andere landen zijn zeker niet zoveel beter dan Vlaanderen.
0: Nederland wel.
2: Vlaanderen is, ja, Nederland blijft het fietsparadijs, om het zo te zeggen. Maar Vlaanderen is wel de laatste jaren echt een inhaalbeweging aan het doen. Okay. Dat komt omdat er ook veel meer fietsers zijn. Dat is niet alleen maar zo omdat er veel meer veilige fietspaden zijn. Daar zijn nog andere dingen in. Iedereen weet dat hij bijvoorbeeld een fiets kan leasen via de werkgever. Dat is er algemeen. Je krijgt een fietsvergoeding. Dus daardoor zijn er ook heel veel mensen die eigenlijk meer gaan fietsen. Dat heeft niet altijd te maken met het feit dat er zoveel meer veilige fietspaden zijn. Nee. Dus daar moeten we wel een klein beetje mee opletten. Maar ja, op vlak van infrastructuur, doen we het wel beter dan andere landen.
0: Dat is al positief, zijn, dat je dat al zegt. Want ze zegt, we investeren 300 miljoen per jaar in fietspaden. Maar daarvan zegt u, dat klopt niet.
2: Wel, we zien gewoon de laatste 3 jaar, met dit jaar inclusief, dus de voorbije 2 jaar en dit jaar, dat de regering niet raakt aan die 300 miljoen. De ene keer stropt het op 275, dan 260. En voor dit jaar staat er eigenlijk maar een kleine 230 miljoen ingeschreven. Ja. Dat lijkt nu misschien niet zoveel verschil, maar bedoel, als je het optelt, dan zit je wel aan meer dan 100 miljoen minder dat er eigenlijk geïnvesteerd wordt. En ja, daar zou je wel wat fietspaden mee kunnen echt goed maken eigenlijk. Dus het is een beetje jammer dat de minister blijft zeggen dat het 300 miljoen is per jaar, terwijl de realiteit niet zo is. Los daarvan, we hebben echt nog veel werk om het allemaal conform de richtlijnen te krijgen. En dat is ook wat die cijfers nu die vandaag in de krant staan ook heel duidelijk maken. Hè. Er zijn er nog heel veel kilometers fietspaden die eigenlijk echt niet veilig genoeg zijn.
0: Is het, jammer. Is het overal op te lossen of is dat een utopie? Want we zijn ook een land met heel veel lintbebouwing en zo. Soms komen de huizen verdacht dicht bij de wegen omdat ze daar nu gewoon al heel lang staan. Is het overal op te lossen?
2: Het is niet overal makkelijk op te lossen, dat klopt. En dat weten we ook. Hè. Ik bedoel, als je een anderhalve kilometer fietspad wil aanleggen, moet je soms 99 huizen een stukje gaan onteigenen. Allee, een stukje van de voortuin gaan onteigenen. En dat duurt lang. Daar hebben we begrip voor. Maar er is daar ook een tussenoplossing voor. Het gaat hem ook vaak over verlaag die snelheid langs die gewestwegen als je niet direct een oplossing kunt vinden voor meer en bredere fietspaden. Dan zou het eigenlijk al ook heel wat veiliger gaan maken, omdat als je aan 70 km per uur rakelings langs een fietser rijdt, dan is dat echt niet veilig. Verlaag dat die snelheid naar 50 km per uur en dan is dat toch al iets minder gevaarlijk. Of naar 30 km per uur en dan is het helemaal oké. Okay. Ja. Dus je kunt ook andere dingen doen dan alleen maar blijven wachten totdat een nieuw fietspad aangelegd kan worden.
0: Maar dat moet ik wel zeggen, dat heb ik de zomervakantie nog gemerkt. Er zijn wel, ik denk ze ook Spanje, denk ik, maar zeker ook Frankrijk. Daar ben je ook verplicht als je een fietser voorbij steekt om 1,5 meter afstand te houden. En dat zit daar wel meer en meer ingebakken in de attitude. En dan zie je mensen soms vertragen met de auto en dan denk je, wat is het? Omdat ze die op een veilige manier kunnen 1,5 meter afstand houden, passeren. Misschien is dat ook iets wat we moeten inbakken bij ons, hè?
2: Dat staat eigenlijk al in de wegcodes, Sven.
0: Echt?
2: Dat is iets wat niet iedereen weet, maar in België moet je buiten de bebouwde kom 1,5 meter afstand laten.
0: Dat gebeurt toch niet, Wies? Allee, laat ons wel weten.
2: Nee, dat gebeurt niet.
0: De gewestwegen, iedereen raast voorbij, hè?
1: Dat is
0: voorbij
1: waar.
0: Die fietsers.
2: Dat klopt. Dat klopt, en we zouden daar ook al heel veel mee kunnen doen. Dat is eigenlijk een oproep naar iedereen in het verkeer. Hou rekening met die dappere fietser die langs die niet zo goede fietspaden toch probeert veilig thuis te geraken of op het werk te geraken.
1: En die dappere fietser moet inderdaad die dappere fietser moet inderdaad ook echt wel goede belichting hebben, een goed fluorescerend jasje, goede reflectoren.
0: Ook dat, ja.
1: Het allerergste wies wat ik ooit eens heb gezien 2 jaar geleden, ik zei tegen mijn dochter, ah wel, dit is nu het voorbeeld van hoe het niet moet. Het was pikdonker. We reden op zo'n gewestweg met zo'n moordstrookje. Die fietser had geen verlichting. Ja. Niet van voor, niet van achter. Geen fluorescerend hesje. Niks aan. En dan was hij ook nog eens zijn handen van het stuur. En hij was een banaan aan het eten.
0: Ja.
1: Never forget. Ik dacht, is dit verborgen camera?
0: Dat is een aap.
1: Dat is geen waanzin.
0: Ja, dat moet niet, inderdaad.
2: Dat klopt. En net zoals de automobilisten liefst die anderhalve meter moeten laten als de fietsers in proberen te halen, moet de fietser zich ook houden aan de wegcode. En dat betekent dat je voor- en achterlicht moet hebben en dat je zichtbaar moet zijn. Gelukkig is dat al beter dan vroeger, maar er is nog altijd werk. Maar blijf vooral fietsen.
0: Dat is waar. Wees kalles van de fietsersbom. Dankjewel voor de reactie. Fijne dag nog.

0: altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
1: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in Easylease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
2: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
3: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
2: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
4: Recupel. Nog voor jij kan denken...
5: Ik heb gelijk geen energie.
4: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
6: Oh, mijn rug zit vast.
4: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
5: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
7: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
9: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
8: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
11: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
12: Alleen maar golden hits.
13: Uit de 60s,
12: 70s
13: en meer.
12: Joe Gold.

0: Joe Gold.
1: Benjamin zei, ik rijd naar ergens anders om er nog wat zon te kloppen. Hier kan je

from Benjamin. Wij dan maar naar Katelijnenwaver om tomaten te gaan plukken. Maar men moet zich daarbij bukken en dat doet ons gewoonlijk pijn. Dus halfweg tussen Gent en Den

0: daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
1: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
2: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
3: De Missed You Dutchess van Connections.
4: Allee, de US of A. Ja. De moeite zeker.
5: Oh, dat is echt crazy.
4: Je bent toch brisket gaan eten bij een pitmaster, hè?
5: Nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
4: Ah, spijtig. Maar toch zeker Alcatraz bezocht?
5: Nee, we zijn er niet geraakt, want we hadden niet vooraf gereserveerd.
4: Ah, dan toch over de Golden Gate Bridge gefietst?
5: Nee, gemist.
4: Zijn jij zeker dat je niet van land zit gemist?
6: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
7: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
8: Alleen maar golden hits
9: uit de 60s,
8: 70s
9: en meer.
8: Joe.

0: we scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
4: Goedemorgen. Premier De Wever komt op dit moment samen met zijn 5 vice-ministers over de begroting. We weten het, ze zoeken 10 miljard euro tegen 13 oktober. Vandaag legt De Wever zijn startnota op tafel. Dat vertelt politiekjournalist Karel Latree.
5: Alle ministers hebben van premier De Wever dit weekend een tekst en een tabel met maatregelen en cijfers ingekregen. En vandaag gaan ze onderhandelen over hoeveel nieuwe belastingen staan daarin en hoeveel besparingen. En dat zal meteen heel stevige discussies vormen, want net die verhouding belastingen en besparingen ligt het allermoeilijkste in deze regering.
4: Het zou dan bijvoorbeeld gaan over het al dan niet indexeren van uitkeringen en pensioenen of over btw-verhogingen en besparingen in de gezondheidszorg. In Lebbeke in Oost-Vlaanderen zijn vannacht 4 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Dat is bevestigd aan onze redactie. Volgens buurtbewoners werden er meerdere schoten gelost met een luchtdrukwapen. Er loopt een onderzoek. En pech voor onze jonge landgenoot Sef van Kerkhoven op het WK wielrennen in Canada. Hij moet passen voor de tijdrit en de wegrit bij de junioren. Van Kerkhoven werd gisteren aangereden op training en liep daarbij een blessure op aan zijn borst. Hij was een van onze kandidaten op een medaille. Vanavond rijdt zijn broer Mathies de tijdrit bij de belofte. Ook hij is een medaillekandidaat. Het is zonnig en droog. Deze namiddag blijft de zon volop schijnen bij zo'n 20 graden. Morgen begint met nevel en mist, daarna opklaringen bij maxima tot 22 graden. Woensdag eerst nog opklaringen, maar daarna gaat het regenen, maxima tot 23 graden.
3: Dit is Joe Gold
2: met Karel Schmitz.
6: Goedemorgen.

0: vaste klanten hier bij Joe Gold. De Bee Gees en Jive Talking. En ik begon de uitzending met Bill Withers en Lovely Day.
1: Joe Gold.
0: Een fijne maandagochtend. Dit zijn tot 12 uur de hits van Schmidt met stapels goede platen. Met onder andere de Zombies. She's not bad. Maar ook de Jacksons. En een nieuwe week, dus ook een nieuwe reeks in de Schatkamer. Vandaag hebben we het over de opmerkelijke revival van ABBA. En die begon vandaag in het jaar 1992. Dat is voor zometeen rond 10:30. Dit zijn de Stones, Sympathy for the Devil. Please.

0: Het is weer Bol 10-daagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu dierenvoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. En alleen vandaag de Garmin Vivo Active 6 smartwatch voor €229. Ga dus snel even bollen.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Vanavond een currieke?
1: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
3: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Oh, zalig, hè?
5: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
4: Oh, oh.
5: Oei.
4: Met een enkel.
5: Schat, ça va?
4: Nee.
5: Wat kunt er nog op staan?
4: Zo'n beetje.
5: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Ties bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
4: Sst. Hé, hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
5: Ah, dat is in orde dan.
6: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate-it. KBC beweegt met je mee.
7: Humo!
8: Humo!
9: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze drie flexijobs of sponsoren mama en papa.
10: Mijn ouders gaan schade, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
9: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
10: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
9: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
8: Humo!
9: Een kot bij Upcot, dat is de student, mama en papa, up hun gemak. Upcot, een merk van Upgrade Estate.

Ja, blijft een van die zeldzame ballades van Casey en de Sunshine Band, want normaal maakten ze disco-hits. Dat was Please Don't Go, werd ook nog eens opnieuw gecoverd en opnieuw een grote hit in de versie van W in 1992 was dat. De schatkamer komt eraan met daarin de vrienden van ABBA, maar eerst drie golden hits op een rij. Like a Locomotion van Left Side, je hoort ook George McGrae met zijn gigahit uit 1974, Rock Your Baby en dit zijn Tommy James en de Shondells.

0: In 1992 is ABBA al 10 jaar uit elkaar en toch gebeurt het onmogelijke. ABBA wordt plots weer cool. Alsof iemand ergens beslist, weet je wat, ik schaam me niet meer. Eerst komen de fans uit de kast. Erasure knalt bijvoorbeeld met hun ABBA-esque plaat meteen naar nummer 1 in het Verenigd Koninkrijk. U2 doet ook een eerbetoon in Stockholm. En ja, zelfs Benny en Bjorn staan mee op het podium te glunderen. Op dat moment weet je, dit is geen grap meer, maar dan komt de meesterzet. ABBA dropt ABBA Gold, Greatest Hits, 21 september 1992. Een compilatie die zo hard verkoopt dat je denkt dat er per cd een gratis glitterpak bij zat. Tot op de dag van vandaag meer dan 35 miljoen verkochte exemplaren. En Dancing Queen wordt ook opnieuw op single uitgebracht. En natuurlijk weer een schot in de roos. Het wordt een hit. Ja, sommige nummers gaan niet dood. Die veranderen gewoon van generatie. Sindsdien blijft ABBA overal opduiken. Van Mamma Mia tot Madonna's Hang Up. En zelfs een nieuw album in dat digitale concert ABBA Voyage in Londen. En Gold, de cd, blijft maar in de hitlijsten staan, ondertussen al meer dan 1000 weken. Dat is geen comeback meer, dat is gewoon een permanente bezetting. Uit ABBA Gold, een van mijn favorieten, dit is SOS.
1: De schatkamer van Schmidt.

0: Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren, om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI-vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
2: Ik ben het beu!
3: Oei.
2: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
3: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
2: Ja, en hoe verder, liever?
3: Ver genoeg, maar niet te ver.
2: Ah ja, voor de kinderen.
3: Weet je wat? Jij kunt dat. Imo.
4: Dat is Imo!
5: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
6: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
5: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

echt gemaakt om mee te zingen. Deze hit uit 1971, Middle of the Road, Soleil, Soleil. Ja, we kunnen deze week genieten van een mooie nazomer. En daar hoort ook deze geweldige muziek bij. Barry White, What Am I Gonna Do With You?

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen. De dieselprijs gaat morgen naar een recordhoogte. We betalen dan maximaal 2,5 euro voor een liter aan de pomp. Dat is 1 cent meer dan de recordprijs van in april. De energieprijzen schommelen al maanden sterk door de oorlog in het Midden-Oosten. De prijzen voor een vat ruwe olie dalen wel al voor de vierde dag op rij, dus mogelijk volgt de diesel. Het Openbaar Ministerie vraagt 20 jaar cel voor de vader van Jairon. De man werd vrijdag veroordeeld voor de moord op zijn zoon van 14. Die overleed 4 jaar geleden en lag daarna nog 2 maanden dood in zijn bed. 4 medebeschuldigden zijn ook veroordeeld, omdat ze Jairon geen medische zorg gaven. Voor hen wordt 3 jaar cel gevraagd. Na de middag kennen we de strafmaat. En elk jaar sterven in ons land zo'n 14.000 vrouwen aan hart- en vaatziekten. Het is daarmee de voornaamste doodsoorzaak bij vrouwen. Opvallend, amper 1 op de 4 Belgen is zich daarvan bewust. Dat blijkt uit een onderzoek van de Belgische Cardiologische Liga. Rick van Hoof.
2: We willen zeker bereiken dat vrouwen op tijd de signalen herkennen en niet twijfelen om hulp te zoeken. We zien dat bij het optreden van een hartinfarct bij een vrouw dat die symptomen veel diffuser kunnen optreden. Vermoeidheid, kortademigheid, pijn in de kaak of in de onderrug. En omdat dat beeld niet altijd strookt met het krijgen van een hartinfarct, wordt het soms pas te laat opgemerkt.
1: De Cardiologische Liga roept vrouwen op om vanaf hun 50ste een grondig hartonderzoek te laten uitvoeren. Het is zonnig en droog. Deze namiddag blijft de zon volop schijnen bij zo'n 20 graden. Morgen begint met nevel en mist, daarna opklaringen bij maxima tot 22 graden.
0: Dit is Joe Gold
3: met Carel Schmitz.
4: Goedemorgen.

Fresh, so fresh. Ineens hadden we het dus niet over een wc-verfrisser. Het was wel een van hun vlammen, Cool and the Gang. Welkom bij Joe Gold, dit zijn de hits van Schmitz. Met nu Robert Palmer.

0: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
1: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
0: Absoluut. Met de pro van...
2: Profel.
0: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
3: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
4: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
5: Wat?
4: Hier staat op alle modellen.
5: Ja, ja.
4: En die prijzen zijn die gecheckt?
5: Absoluut.
4: De Ford Puma vanaf €19.900.
5: Yep.
4: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
5: Oké.
6: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
7: Ford.
6: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
8: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
9: Geef 8 hamburgers.
8: Alsjeblieft.
10: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
11: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
12: En voor mijn pensioen?
13: Tweede of derde pijler, juffrouw?
12: Wat lief?
13: En hebt u een VAPZ?
12: Wat?
13: Wat is een VAPZ, juffrouw?
12: Ik weet niet.
11: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
12: Oké, Charlotte, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat
11: doen? Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
14: Een goede koffie, dat is verse bonen, een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom, nog een toefje slagroom, nog een klein en...
15: Ah, 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september, online of in je winkel.
16: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
17: promo koken.
18: Vanavond een currieke?
16: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
18: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
16: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
19: Alleen maar golden hits.
20: Uit de 60s, 70s en meer.
19: Dit is

0: La Vie en Rose, ideaal op een maandag voormiddag bij Joe Gold. Uiteraard een nummer van Edith Piaf, maar dus ook onderhanden genomen door Grace Jones.
1: Dit is Joe Gold.
0: En nu drie hits op een rij. De Steve Miller Band en Fly Like an Eagle. Je krijgt ook Jackie Wilson met Reed Petit. Dit is Carole King met een ode aan de vriendschap.

De Steve Miller Band en Fly Like an Eagle. Best uit de 60s, 70s en meer. Er is Substitute, eigenlijk een nummer van de Righteous Brothers, maar het werd ook een hit in de versie van Klaas.

0: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
1: Wat?
0: Hier staat op alle modellen.
1: Ja, ja.
0: En die prijzen, zijn die gecheckt?
1: Absoluut.
0: De Ford Kuga vanaf €24.500.
1: Yep.
0: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
1: Oké. In september bij Ford niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
2: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien, bij de tandarts.
3: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij geel.
2: Leef gerust. Met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €3.300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
4: I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three.

koning van de reggae, samen met zijn Wailers. Bob Marley, No Woman No Cry. Straks vanaf 12 uur niet Astrid, maar wel Anne Paulissen. En tussen 3 en 6 krijg je vandaag ook Raf van Brussel met heel veel golden hits. Dit zijn nog de Kinks. En van uw laatste hits in Vlaanderen, dat was in 1983. Come Dancen. Fijne maandag en tot morgen.

0: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
1: Knaldi. Bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar 3,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu 20% korting op je keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
4: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 12 uur.
5: Goedemorgen. De dieselprijs gaat morgen naar een recordhoogte. We betalen dan maximaal 2,5 euro voor een liter aan de pomp. Dat is 1 cent meer dan de recordprijs van in april. De energieprijzen schommelen al maanden sterk door de oorlog in het Midden-Oosten. De prijzen voor een vat ruwe olie dalen wel al voor de vierde dag op rij, dus mogelijk volgt de diesel. Het Openbaar Ministerie vraagt 20 jaar cel voor de vader van Jairon. De man werd vrijdag veroordeeld voor de moord op zijn zoon van 14. Die overleed 4 jaar geleden en lag daarna nog 2 maanden dood in zijn bed. 4 medebeschuldigden zijn ook veroordeeld, omdat ze Jairon geen medische zorg gaven. Voor hen wordt 3 jaar cel gevraagd. Na de middag kennen we de strafmaat. En elk jaar sterven in ons land zo'n 14.000 vrouwen aan hart- en vaatziekten. Het is daarmee de voornaamste doodsoorzaak bij vrouwen. Opvallend, amper 1 op de 4 Belgen is zich daarvan bewust. Dat blijkt uit een onderzoek van de Belgische Cardiologische Liga. Rick van Hoof.
6: We willen zeker bereiken dat vrouwen op tijd de signalen herkennen en niet twijfelen om hulp te zoeken. We zien dat bij het optreden van een hartinfarct bij een vrouw, dat die symptomen veel diffuser kunnen optreden. Vermoeidheid, kortademigheid, pijn in de kaak of in de onderrug. En omdat dat beeld niet altijd strookt met het krijgen van een hartinfarct, wordt het soms pas te laat opgemerkt.
5: De Cardiologische Liga roept vrouwen op om vanaf hun 50ste een grondig hartonderzoek te laten uitvoeren. Het is zonnig en droog. Deze namiddag blijft de zon volop schijnen bij zo'n 20 graden. Morgen begint met nevel en mist, daarna opklaringen bij maxima tot 22 graden.
4: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

En voilà, het motto voor deze maandagmiddag 21 september. Zeer goedemiddag. The Strong Survive met Billy Paul. En het komt helemaal in orde met de muziek ook van de Beatles erbij nu. Hey Jude. Hey.

A View van Sister Sledge. Goedemiddag op deze maandag 21 september. Ik heb eigenlijk altijd geleerd dat dat de start is van de herfst. Maar intussen zie ik op Google toch vooral 23 september verschijnen. Dus nog even uitstel gekregen met die herfst. Met de regen daarentegen nog niet helemaal. Eruption komt er namelijk aan met I Can't Stand the Rain. Na Supertramp hier nog en Breakfast in America.

0: met Gypsies, Tramps and Thieves. Na Elvis Presley nog. De donkere straten van Chicago. Met jouw induikt in de ghetto.
1: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
2: Van het bos tot in de tuin.
1: Zagen.
2: Snoeien.
1: Blazen.
2: Maaien.
1: Meer maaien.
2: En nog meer maaien.
1: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
2: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
3: Stiel. Sterk werk. Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
4: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
5: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet, maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
6: Volkswagen.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
9: Maak je afspraak op carglass.be.
10: Een goede koffie, dat is verse bonen, een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom, nog een toefje slagroom, nog een klein en... Ah, 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september, online of in je winkel.
11: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
12: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
13: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze drie flexijobs of sponsoren mama en papa.
14: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
13: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
14: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
13: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
14: Humo!
13: Powered by KBC. De bankverzekeraar voor jongeren.

Gypsies, Tramps en Thieves van Cher. Zeer goedemiddag. Welkom nog steeds hier bij Joe Gold. Volgepropt opnieuw met golden hits. Met zo meteen dan eentje die er jou op wil wijzen dat je ook na een relatiebreuk wel degelijk kan blijven dansen, doordansen in het leven. Viola Wilson drukt jou nog eens met de neus op de feiten. En Gonna Get Along Without You Now, na deze Blue Eyed Soul nog Daryl Hall en John Oates met Adult Education.

0: koken voor een heel leger. Dat kan tellen.
1: Geef 8 hamburgers.
2: Alsjeblieft.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
4: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
3: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
5: Recupel. Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
6: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
7: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
9: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
8: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Profel.
11: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
12: Alleen maar golden hits
13: uit de 60s, 70s en meer.
12: Dit is Joe.

portie heldhaftigheid bij Music van John Miles. En als je even zou vastlopen in je werkdag, in je gewone maandag, dan is er ook nog altijd Desmond Dekker om ter hulp te schieten met You Can Get It If You Really Want.

Troostende woorden bij Joe Gold met David Soul, Don't Give Up on Us. We gaan richting 1 met pure rauwheid, waar ook Jimi Hendrix bijzonder hard van onder de indruk was, waardoor hij ook dit nummer coverde, hoor. Wild Thing Is It van The Trox.

0: lig je dan? In bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet, op zoek naar de beste autoverzekering.
1: Ach.
0: Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan, links de verzekeraars, rechts de beste premies, rakelings langs de kleine lettertjes en zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
2: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Vanavond een currieke?
3: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
5: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: En er trekt een actieve onweerszone over het land met nog...
7: Ah, oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, dat is volledig grijs.
8: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
7: Ja.
8: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
7: Shh. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
8: Oef, dat is een pak voor mijn hart.
7: Ja, ja, oh. Ja, schattig.
9: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate-it. KBC beweegt met je mee.
10: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 1 uur.
11: Een goede middag. In een autogarage in Assenede in Oost-Vlaanderen is het lichaam van een man gevonden. Dat bevestigt het parket. Volgens HLN werd het lichaam gevonden door een garagist. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het labo is ter plaatse, het parket onderzoekt de zaak. In Oostende zit het Schepencollege samen naar aanleiding van het onderzoek naar schepen Charlotte Verkijn van N-VA. Het stadsbestuur is in lopende zaken door klachten over haar toxische communicatie. Journaliste Hannelore Simoens volgt het voor ons.
12: Het is al de hele tijd stil bij burgemeester John Crombé, maar om 1 uur komt het Schepencollege samen en zal hij dus kleur moeten bekennen. Hij zit in een heel moeilijke positie, kan eigenlijk ook niet zo heel veel doen, maar heeft dit natuurlijk ook wel even laten aanslepen en zal nu dus duidelijkheid moeten brengen. Naar alle waarschijnlijkheid zal Charlotte Verkijn een aantal bevoegdheden verliezen.
11: De problemen kwamen vorige week aan het licht. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw ophef ontstaan rond het boek over prinses Diana. Het heet Zwanenzang, Diana, mijn zus, en werd geschreven door de broer van Diana, Charles Spencer. Spencer verwijt koning Charles onder meer dat hij de eetstoornis van Diana stimuleerde. En er is meer, zegt royalty watcher Wim de Hanschutter, die het boek in primeur kon lezen.
13: Voor mij nog de meest verrassende onthulling was de aankondiging van de echtscheiding. Prinses Diana gaat op een gegeven moment op restaurant met haar broer Charles Spencer en kondigt haar aan dat ze gaat scheiden. Maar Diana verweert zich met de boodschap: ja, ik moet wel scheiden van Charles, want hij houdt van zijn lakei. En we weten, in die tijd waren er alleen maar mannelijke lakeien. Dus Diana suggereert dat Charles een relatie zou gehad hebben met een man.
11: Prinses Diana stierf 29 jaar geleden bij een auto-ongeval in Parijs. Het boek komt morgen uit. In Austin in de VS is een man zwaar gewond geraakt toen hij werd neergeschoten door een ICE-agent. Dat is iemand van de Amerikaanse immigratiedienst. Het is nog niet duidelijk waarom het gebeurde. Eerder dit jaar kwam er al veel protest op de inzet van ICE-agenten in de VS. In januari werden 2 Amerikaanse burgers nog doodgeschoten in Minneapolis. En pech voor onze tennisvrouwen, want Jeline van Drommen moet passen voor de Final 8 van de Billie Jean King Cup. Dat heeft de Belgische Tennisbond bekendgemaakt. Van Drommen blesseerde zich afgelopen week aan haar been. Jana Otsipka is haar vervangster. Eerder moest ook al Elise Mertens afzeggen. Nu donderdag spelen onze tennisvrouwen hun kwartfinale tegen Oekraïne. Deze namiddag vaak zonnig. Het blijft ook droog bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst wat wolken, daarna opklaringen bij 21 graden. Woensdag en donderdag opklaringen en droog bij maxima tot 21 graden opnieuw.
10: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

Altijd fijn toch om in jouw gezelschap te hebben. Hè? Deze Queen met You're My Best Friend. Goedemiddag, smakelijk misschien ook, ook al zijn mijn boterhammen al lang opgegeten hoor. Maar fijne maandagmiddag nog steeds uiteraard. Waar ik je nu meeneem richting de disco uit de jaren 70. Een van de grootste disco-hits zelfs uit 1975 liever. Met amper tekst erbij hoor. Maar wel zeer belangrijke woorden hier met Do It. Dit is The Hustle van Van McCoy.

Welcome by, fantastisch nummer, fantastische zangeres ook, hè, met Dionne Warwick. En we blijven trouwens bewegen met Physical dan onderweg. Olivia Newton-John na die orkaan aan gitaargeweld dan weer. Neil Young, Like a Hurricane.

0: Die trouwens zometeen aan zijn amazing momentje van de dag wil beginnen. Er is iets interessants onderweg voor jou met Umberto Tozzi en Ti Amo.
1: Alles is beter in de Ardennen. De keuken.
2: Zeg, steenheel of toch barbecue straks?
3: Je familiefoto's.
2: Max, alsjeblieft, doet je zwembroek terug aan.
1: De buren.
4: Zeg, is dat een hert?
5: Nee, dat is een everzwijn.
1: En je vakantiehuis. Want bij Ardennetap vind je altijd het beste huis voor jou. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
6: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
7: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.

Small Faces, Lazy Sunday. Zo zitten ze er misschien wel vaker en vaker aan te komen nu donkerder en kouder ook wordt. Don't Go Breaking My Heart. Als je dat nummer nog eens voor de geest haalt, dan zie je toch ook meteen die dansstapjes van Elton John en Kiki D. Zou je kunnen denken dat daar een hele choreografie achter zat, maar het was eigenlijk gewoon hup, de studio inlopen en dan kwamen de danspasjes spontaan. Het zijn talentjes hoor. Elton John dus samen met Kiki D.

David Bowie en de sterren, dat ging goed hand in hand over de hele ruimte bij uitbreiding, want daar heeft hij wel een paar keer over gezongen. Ook dus in deze Starman. Straks Diana Ross en de Supremes met Baby Love, maar nu Tammy Wynette met Stand By Your Man uit 75. Maar ook in 1980 kreeg dat nummer ook nog eens een heropflakkering toen het ook aan bod kwam in de film The Blues Brothers. Maar hier dus de 75-versie van Tammy Wynette.

0: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche, beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
2: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
1: Voor de volle 100% met de Pro van
3: Profel.
1: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
4: Speel nu mee met Euro.

Baby Love. En die love die blijft nog wel even weer galmen hier door de radioboxen. Met Love Hit Me dan straks. J. Vincent Edwards na Albert Hammond nog. En I'm a Train.

DJ Vincent Edwards was het nog met Love Hit Me. Goedemiddag, ik heb hier voor jou nu vier gasten uit Newcastle klaarstaan. Met een heerlijk onderkoeld geluid, strakke teksten, dat zeker ook. En dan nog dat fenomenale gitaarspel uiteraard van Mark Knopfler. Hier bij Dire Straits in Sultans of Swing.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Vanavond een currieke?
1: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
3: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: Nu 20% korting op je keuken.
4: Wij maken uw keuken in België.
6: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 2 uur.
7: Een goeiemiddag. In Oostende verliest schepen Charlotte Verkeijn bijna al haar bevoegdheden. Dat is beslist tijdens het schepencollege vanmiddag. Vorige week kwamen de problemen aan het licht. Het stadsbestuur was in lopende zaken gegaan door klachten over haar toxische communicatie. Je hoort journalist Karel Latree.
8: Ze kan wel aanblijven. Ze wordt 8e schepen, houdt enkel nog bevoegdheid, economie en lokale middenstand over. Al de rest gaat naar partijgenoten en haven. Haar bevoegdheid gaat naar John Crombie.
7: Verkeijn moet ook een begeleidingstraject volgen. Maxim Donk volgt daar nu op als 1e schepen. In een autogarage in Assenede in Oost-Vlaanderen is het lichaam van een man gevonden. Het parket bevestigt dat. Volgens HLN werd het lichaam gevonden door een garagist. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het labo is ter plaatse en het parket onderzoekt de zaak. En in Brugge start het assiseproces rond Chris van Averbeke. Dat is de man van 48 die 4 jaar geleden zijn beide dochters doodde en zijn ex-vrouw probeerde te vermoorden. Van Averbeke bekende en verwees voor zijn motief naar de scheiding met zijn vrouw. Hij vreesde dat hij daarna zijn kinderen te weinig zou zien. Vanmiddag wordt de jury samengesteld. Van Averbeke riskeert levenslang. Deze namiddag vaak zonnig, het blijft ook droog bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst wat wolken, daarna opklaringen bij 21 graden. Woensdag en donderdag opklaringen en droog bij maxima tot 21 graden opnieuw.
6: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

En zijn we weer vertrokken voor een uurtje Golden Hits met Daddy Cool nog van Boney M. Hier dan het antwoord van Agneta Falskoog op de vraag: wat nu? Wat nu na de ABBA-motor is stilgevallen? Het schone, zwoele antwoord dat kwam er dus voor de blonde van ABBA met deze heerlijke hit: Wrap Your Arms.

Een van de grootste rockklassiekers uit de jaren 60. Dat is misschien wel The House of the Rising Sun. Dikke 4 minuten aan fantastische muziek die er een amper 1 take op kwam te staan. De producer kon alleen maar met verbazing toekijken en luisteren en denken oké, maar dit was eigenlijk perfect. Dus hier hoeft niks meer aan te veranderen. Goedkoop sessietje, dat sowieso voor The Animals.

0: Om niet genoeg van te krijgen. Heel aanstekelijk, deze hotshot van Karen Young. Maar ik ga de plaat toch moeten doen stoppen. Want anders kan je die fantastische Stevie Wonder niet horen. Isn't She Lovely? Komt eraan.
1: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Do-do-do-do-do. Leef gerust.
2: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
3: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
4: Van het bos tot in de tuin.
3: Zagen.
4: Snoeien.
3: Blazen.
4: Maaien.
3: Meer maaien.
4: En nog meer maaien.
3: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
4: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
3: Stiel. Sterk werk.
5: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
6: Wat?
5: Hier staat op alle modellen.
6: Ja, ja.
5: En die prijzen, zijn die gecheckt?
6: Absoluut.
5: De Ford Puma vanaf €19.900.
6: Yep.
5: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
6: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
7: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
8: Ik ben het beu!
9: Oei.
8: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
9: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
8: Ja, en hoe verder, liever?
9: Ver genoeg, maar niet te ver.
8: Ah ja, voor de kinderen.
9: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
10: Best Imo!
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
12: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan €2 kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
13: Maak nu een afspraak op carglass.be.
14: Knaldi!
15: Nu bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.

0: Some Brass in My Pocket, wat staat eigenlijk voor wisselgeld? En Chrissy Hynde vond dat gigantisch stoer klinken, dus dacht ze, hier moet ik iets mee, hier moet ik een song mee maken. En dat deed ze dus ook. Rockin' Around the Clock dan nu, doe je met Bill Haley en His Comets.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Ik gooi een reminder hier dat Ray Parker Jr. wel degelijk meer is dan alleen maar die Ghostbusters soundtrack. Nee, hij staat ook achter deze Jack en Jill samen met Radio hier. Straks dan Toto, die band die ook wel degelijk meer is dan Afrika alleen, want ik heb ze bij met Hold the Line. Die krijg je na onder andere Anita Meijer nog en die Alternative Way.

0: daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
2: En wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
3: Wel.

0: meneer 5317.
1: Ja, maar mijn naam is...
0: Ja, ja, 5317, ik weet het.
1: Oké.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
6: Vanavond een currieke?
5: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.

Als je toevallig zou snakken naar wat zon en warmte, je bent lang niet de enige. In de ijskoude winter van 63 overkwam het ook Michelle en John Phillips van de Mamas en de Papas. En dat mondde uit in deze California Dreamin'.

Straks mag je heel je lichaam nog eens in de strijd gooien. Zeker bij die eerste na drie uur bij Raf van Brussel. Veel plezier daar trouwens ook. Maar nu is het vooral die armen die je nodig hebt. Voor de Y, de M, de C en de E. Dit is nog Village People.

0: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 3 uur.
2: Een goedemiddag. In Oostende mag Charlotte Verkeijn van N-VA aanblijven als schepen, maar ze verliest wel haar belangrijkste bevoegdheden. Dat is beslist op het Schepencollege. Verkeijn lag onder vuur na klachten over haar manier van communiceren. Je hoort journalist Karel Latree.
3: De N-VA heeft geoordeeld dat Charlotte Verkeijn toch iemand is voor de toekomst. Ze is ook parlementslid en ze wilde haar niet helemaal opgeven. En Verkeijn heeft ook ingezien dat ze een aantal dingen anders moest doen en het signaal geven dat ze het ook meent. En dat signaal is dus haar belangrijkste bevoegdheden afgeven. Haven gaat naar John Crombé, sport en zo gaat naar haar collega's van N-VA.
2: Verkeijn houdt enkel nog economie en middenstand over. Ze moet ook een begeleidingstraject volgen. In Luik is het treinverkeer stilgelegd nadat een verdacht pakket is gevonden op een bus. Dat bevestigt de politie. Ook de hoge snelheidslijn naar Duitsland ligt stil. Het pakket lag in de buurt van een spoorwegbrug. Ontmijningsdienst Tovo komt ter plaatse om het pakket onschadelijk te maken. En Amerikaanse nieuwszenders spannen een rechtszaak aan tegen de regering. Dat laten ze weten in een gezamenlijk statement op X. Het gaat om de zenders CNN, MS Now en Politico. Ze vinden het niet kunnen dat hun journalisten het Witte Huis niet meer binnen mogen. President Trump zorgde daarvoor omdat ze volgens hem leugens en fictie schrijven. De zenders zijn ervan overtuigd dat dat een schending is van de grondwet. Deze namiddag vaak zonnig, het blijft ook droog bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst nog wat wolken, daarna opklaringen bij 21 graden. Woensdag en donderdag opklaringen en droog bij maxima tot opnieuw 21 graden.
1: Dit is Joe Gold
4: met Raf van Brussel.

0: Een serieuze sneltrein uit 1971. Ike en Tina Turner.
1: Joe Gold.
0: Do you remember the 21st night of September? Wel, vandaag hoeven we ons gewoon niks te herinneren, want het is namelijk 21 september en dus Earth, Wind and Fire Day. Ze hebben er bijna 50 jaar geleden de perfecte soundtrack voor geschreven. En dus kan ik deze uitzending eigenlijk maar op één manier beginnen. Hè. Dus ramen open, doe een dansje, brul maar gezellig mee. Dit is September. En daarmee is Avondspits op Joe Gold officieel vertrokken. Goedemiddag en welkom.

Hey Raf, vandaag de haren van mijn dochter gekleurd, koffietje getankt en wat pc-werk administratie doen op het ritme van jouw playlist. Laat Sophie Peers weten in de Joe-app. Looking Glass en Brandy was dat. Dankjewel voor je berichtje, Sophie. Brigitte Bardot, die gaat postuum nog één keer heel persoonlijk in de etalage. Want vandaag wordt in Parijs, ik moet meervoud zeggen, want het zijn 285 spullen uit haar privéleven geveild. Afkomstig uit haar woningen in Parijs en Saint-Tropez. Daar zitten echte Brigitte Bardot-stukken tussen. Denk maar aan versleten repetto, balletschoenen, juwelen en diamantenringen, gitaren zelfs, meubels en haar zwarte tutu. Zelfs haar exemplaar van de Kama Sutra. Het bijzondere is net die mix. Hè. Naast die glamoureuze stukken zitten er ook heel gewone spullen tussen, waardoor je dus niet alleen de wereldster Bardot te zien krijgt, maar ook de vrouw achter het icoon. De opbrengst gaat naar haar stichting voor dierenwelzijn. Zo kennen we ze natuurlijk ook. En daarnet draaide ik Your Fine Girl en nu deze Bad Girl. En die twee songs die vatten misschien wel perfect samen wie Brigitte Bardot was. Hè. A fine girl, maar ook misschien wel af en toe een tikje stouter.

0: Denk hier even aan wanneer Elvis begint na de reclame. Die prachtige melodie is eigenlijk al meer dan 240 jaar oud, uit 1784. Sommige dingen verouderen dus uitstekend, al zou ik een boterham uit 1784 toch laten liggen.
1: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
2: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
3: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers, zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag de Garmin VivoActive 6 smartwatch voor €229. Ga dus snel even bollen.
4: Nog voor jij kan denken...
5: Ik heb gelijk geen energie.
4: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
6: Oh, mijn rug zit vast.
4: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
7: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
8: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
9: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
8: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
10: Go Yellow!
6: Oh, zalig, hè?
11: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
6: Oei. Met een enkel.
11: Schat, ça va?
6: Nee.
11: Wat kunt er nog op staan?
6: Zo'n beetje.
11: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tisbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
6: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
11: Ah, dat is in orde dan.
12: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.

Third World, Banjo Gold, met Now That We Found Love. Zometeen wil ik het hierover hebben. Niet over J.J. Cale natuurlijk, maar wel over dat witte spul cocaine. Dat zal in de Songspion zijn. In een verhaal waarin twee artiesten, grote artiesten, aan bod komen. Maar eerst nog even meezingen met de Blues Brothers.

0: De Songspion.
1: Ik heb twee verhalen van muzikale grootheden die met het witte spul te maken hebben. Cocaïne dus. We duiken in de wereld van Freddie Mercury, eind jaren 70 ergens. Terwijl gewoon stervelingen al onder de indruk zijn van een kaasplankje en een beetje chips, dacht Freddie, wat als we dit concept volledig laten ontsporen? Volgens meerdere aanwezigen op zijn legendarische feestjes liep er effectief ergens een dwerg rond, strak in kostuum met een zilveren schaal vol cocaïne. Gewoon bediening, zoals je een dienblad met hapjes zou verwachten, maar dan met een heel andere doelgroep en andere bijwerkingen ook. Gasten konden dus rustig een praatje maken, een slok champagne nemen en tussendoor, alsof het de normaalste zaak van de wereld was, even een snackje meepikken van de ronddwalende menselijke minibar. Het soort situatie waarbij niemand zich afvraagt, is dit nu eigenlijk normaal, maar eerder, waar is die dwerg met die cocaïne nu gebleven? Fast forward dan naar Keith Richard van de Rolling Stones, die ergens in de categorie ik heb alles gezien zit en toch nog een versnelling hoger schakelt. Op een bepaald moment liet hij in een interview vallen dat hij de as van zijn overleden vader had gemengd met cocaïne en opgesnoven. Ja, even laten bezinken. Toen de journalist reageerde met een begrijpelijke excuseer, kwam Keith met de meest Keith Richards-achtige nuance ooit. Ja, maar zei hij, het was maar een klein beetje. Ja, dat lost niks op, hè. Integendeel, het roept alleen maar meer vragen op, zoals hoe in godsnaam kom je op dat idee? Of wie zat daarbij en dacht, ja, dat lijkt me een logisch vervolg van de avond. En vooral, wanneer beslis je dat dit verhaal iets is dat je gewoon in interviews gaat droppen? En toch, en dat is misschien nog het strafste, passen beide verhalen perfect in hun respectievelijke universums. Bij Freddie Mercury voelt een dwerg met een zilveren schaal bijna als een creatieve keuze. En bij Keith Richards klinkt het als een doordeweekse dag. Joe Gold.

0: Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
1: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
2: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... Ah, 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
3: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zee.

0: Zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
1: Knaldi. Nu bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
3: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Koken voor een heel leger. Dat kan tellen.
6: Geef 8 hamburgers.
5: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
7: Humo!
8: Humo!
7: Humo!
9: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze 3 flexijobs of sponsoren mama en papa.
10: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
9: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
10: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
9: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
7: Humo!
9: Een kot bij Upkot, dat is de student, mama en papa, up hun gemak. Upkot, een merk van Upgrade Estate.

Wat een speciaal einde, zeg. Across 110th Street van Bobby Womack en Peace bij Joe Gold. Wie deze ochtend vroeg uit de veren was, heeft misschien wel een bijzonder weerfenomeen gezien. Want op verschillende plaatsen in ons land was een zeldzame rode regenboog te bewonderen. Voor zo'n spectaculaire regenboog heb je dezelfde weersomstandigheden nodig als bij een gewone regenboog. Je hebt regendruppels voor je en zonlicht achter je nodig. Alleen moet dat zonlicht afkomstig zijn van een zon die net opkomt of ondergaat. Doordat het zonlicht dan een veel langere weg door de atmosfeer aflegt, verdwijnen de meeste kleuren onderweg. En uiteindelijk hou je nog maar enkele tinten over, zoals rood en oranje. Dat wist ik dus helemaal niet. En die komen dan via de regendruppels binnen. En daardoor krijg je zo'n prachtige rode regenboog. Ik heb dat volledig gemist vanochtend. Misschien dus gewoon eens even terugspoelen naar gisteren met Carpenters misschien?

0: toen wandelde er een fanfare de studio binnen. Tusk van Fleetwood Mac. De golden hit die er na het nieuws aankomt was oorspronkelijk bedoeld voor Karen Carpenter, die we daarnet nog draaiden. Maar uiteindelijk kreeg Michael Jackson hem, 21 jaar jong en klaar om de 80's over te nemen.
1: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
2: Wat?
1: Hier staat op alle modellen.
2: Ja, ja.
1: En die prijzen, zijn die gecheckt?
2: Absoluut.
1: De Ford Kuga vanaf €24.500.
2: Yep.
1: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
2: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
3: De mistjedatjes van Connections.
4: Oh, Thailand. Die olifanten in het wild spotten in Kuiburi.
5: Doe me, gemist.
6: Mis geen enkele reiservaring. En boek met een travel designer van Connections.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Vanavond een currieke?
7: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
9: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
11: Nu 20% korting op je keuken.
10: Wij maken uw keuken in België.
12: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 4 uur.
0: Dat krijg je van Lore Brijsink. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. De vader van Jairon krijgt 23 jaar cel voor de moord op zijn zoon van 14. Dat heeft de rechtbank beslist. Dat is opvallend, want het Openbaar Ministerie eiste 20 jaar. Jairon overleed 4 jaar geleden en lag daarna nog 2 maanden dood in zijn bed. 4 medebeschuldigden zijn ook veroordeeld omdat ze Jairon geen medische hulp gaven. Zij krijgen tot 3 jaar cel met uitstel. De luchtverkeersleiders in Charleroi staken voort. Ze gaan niet akkoord met een voorstel van de directie over hun loon. Ze eisen hogere vergoedingen voor nachtwerk. Ze staken al sinds woensdag elke nacht. Daardoor moeten vluchten geschrapt worden. Volgens de luchthaven zullen morgen 46 vluchten niet kunnen doorgaan. En Amerikaanse nieuwszenders spannen een rechtszaak aan tegen de regering. Dat laten ze weten in een gezamenlijk statement op X. Het gaat om de zenders CNN, MS Now en Politico. Ze vinden het niet kunnen dat hun journalisten het Witte Huis niet meer binnen mogen. President Trump zorgde daarvoor omdat ze volgens hem leugens en fictie schrijven. De zenders zijn ervan overtuigd dat dat een schending is van de grondwet. Deze namiddag vaak zonnig. Het blijft ook droog bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst wat wolken, daarna opklaringen bij 21 graden. Woensdag en donderdag opklaringen en droog bij maxima tot 21 graden opnieuw.
12: Dit is Joe Gold.

Blijft al 52 jaar zeggen dat hij het niet gedaan heeft. Eric Clapton. Ja, niet alleen de zangeres van 9to5 is er niet meer, maar uit een grote bevraging blijkt dat de helft van de bedienden zegt dat hun lichaam en geest niet gemaakt zijn voor een vast uurrooster. De meesten zijn ochtendmensen en willen het liefst wat vroeger beginnen, dus meer flexibiliteit, zelf kunnen schuiven met uren en werk en beter afstemmen op het privéleven. Dat is waar veel werknemers vandaag naar zoeken en ik schrik daar eigenlijk niet van. It's an ever-changing world, toch? Billy Ocean komt eraan, eerst Bread. En wie het sprookje van de rattenvanger van Hamelen kent, die kan zich ongetwijfeld wel vinden in deze golden hit van Crispin St. Peters uit 1966.

0: 1985 speciaal geschreven voor The Jewel of the Nile, die avonturenfilm met Michael Douglas, Kathleen Turner en die guitige Danny DeVito. When the going gets tough, the tough get going van Billy Ocean, uiteraard. In 1976 smeekte Peter Cetera If You Leave Me Now. En 9 jaar later was het Peter zelf die Chicago verliet. Maar na de reclame hoor je ze nog eens allemaal tezamen.
1: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
2: Van het bos tot in de tuin.
1: Zagen.
2: Snoeien.
1: Blazen.
2: Maaien.
1: Meer maaien.
2: En nog meer maaien.
1: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
2: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
1: Stiel. Sterk werk.
3: Ondernemers, zelfstandigen, start-ups, boost je business op Odoo Experience. Het grootste tech- en business-evenement van Europa. Met 400 exposanten en 500 inspirerende talks. Van 24 tot 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op experience.odoo.com.
4: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
5: Ik ben het beu!
6: Oei.
5: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
6: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
5: Ja, en hoe ver door, lievers?
6: Ver genoeg, maar niet te ver.
7: Ah ja, voor de kinderen.
6: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
8: Dat is Imo!
9: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
10: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
11: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be.

Van Nina Simone via The Animals naar een discovloer met Spaanse gitaar. Het was een dikke hit voor Santa Esmeralda in 1977. Don't let me be misunderstood. Paus Leo XIV die brengt op 26 en 27 september een bezoek aan Lourdes, een van de meest bekende bedevaartsoorden ter wereld. Maar wie denkt dat hij daar gewoon alle klassieke plekjes gaat afvinken, die vergist zich. Want een aantal delen en rituelen krijgt hij tijdens zijn bezoek bewust niet te zien, onder meer omdat zijn programma sterk beveiligd is en strak georganiseerd is. Lourdes is natuurlijk dé plek waar jaarlijks miljoenen mensen naartoe trekken voor geloof, ja, ook natuurlijk, als je wat afwandelt. Maar geloof, hoop en genezing, zo is het. Maar waar dus zelfs een paus met de beste connecties hierboven geen all-access pasje krijgt. Billy Joel, The Cats en Barry White nu.

0: Billy Joel, Just the Way You Are. Binnen een minuutje na de reclame heb ik geen Tinder voor jou, geen drie dates, geen relatietherapeut. Gewoon, hallo Mary Lou en het was Koekenbak.
1: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt. Nog voor jij kan denken...
2: Ik heb gelijk geen energie.
1: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
3: Oh, mijn rug zit vast.
1: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
2: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
1: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
4: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.

altijd welkom bij Joe Gold. Deze klassebak Roxy Music. Dan heb ik het over Brian Ferry natuurlijk. Hè. Angel Eyes uit 1979. Strafbericht gelezen net. De Nederlandse politie gaat drones inzetten om het verkeer vanuit de lucht een beetje in de gaten te houden. Amsterdam heeft blijkbaar de primeur, maar de aanpak wordt volgens de politie landelijk uitgerold binnenkort. Vooral ernstige verkeersovertredingen kunnen zo vanuit de lucht worden vastgesteld. Ja, vroeger keek je bij het autorijden vooral naar de weg, je spiegels en de flitspaal, maar binnenkort mag je blijkbaar ook van achter je dashboard af en toe naar de hemel kijken.

0: Foundations bij Joe Gold met Baby, Now That I Found You. Na het nieuws heb ik een golden hit voor je klaarstaan die oorspronkelijk een B-kantje was. Tot de DJ's de single omdraaiden en dachten, wacht eens even, hier zit de hit. Dus af en toe, uw plaat eens omdraaien. Dat kan helpen blijkbaar.
1: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust. Zoals Mia, met haar nieuwe tandimplantaat.
2: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
1: Leef gerust. Met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 5 uur.
0: Dat krijg je van Lore Brijsink. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. De vader van Jairon krijgt 23 jaar cel voor de moord op zijn zoon van 14. Dat heeft de rechtbank beslist. Dat is opvallend, want het Openbaar Ministerie had een lagere straf geëist. 20 jaar. Jairon overleed 4 jaar geleden thuis. Journaliste Nathalie Dijk.
5: De jury spreekt over een groot gebrek aan normbesef, een vervreemding door een fanatiek geloof. De man had zijn zoon nog kunnen redden, maar koos ervoor dat niet te doen. Daarboven heeft hij na het overlijden van de jongen zijn lichaam nog 8 weken lang in een bed laten liggen, waardoor hij zijn moeder en ook andere familieleden de kans heeft ontzegd om nog sereen afscheid te kunnen nemen van de jongen.
4: 4 medebeschuldigden zijn ook veroordeeld omdat ze Jairon geen medische hulp gaven. Zij krijgen tot 3 jaar cel met uitstel. In Isegem in West-Vlaanderen is een fietser om het leven gekomen na een ongeval met een veegwagen. De fietser was achterop de veegwagen gebotst. Daarop reed de chauffeur zonder dat te beseffen achteruit. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De chauffeur was in shock. De Franstalige regeringspartijen zijn scherp voor de begrotingsnota van Bart De Wever. Vanmiddag zaten de premier en de vicepremiers daar een eerste keer over samen. Ze moeten de komende weken op zoek naar 10 miljard euro. Premier De Wever legde een startnota op tafel. Politiek journalist Karel Latree.
6: De MR zegt dat het helemaal onevenwichtig is, het voorstel. Veel te veel tax, te veel belastingen. En dan hoorde je minister Prévot namens Les Engagés zeggen dat het eigenlijk onverteerbaar was. Nog een trapje hoger. Hij zei, ik vind het gewoon echt slecht. Maar alle twee zeiden ze, laat ons verder praten. Een clash, maar geen einde van de onderhandelingen.
4: Vanaf donderdag wordt er verder onderhandeld. De luchtverkeersleiders in Charleroi staken voort. Ze gaan niet akkoord met een voorstel van de directie over hun loon. Ze eisen hogere vergoedingen voor nachtwerk. Ze staken al sinds woensdag elke nacht. Daardoor moeten vluchten geschrapt worden. Volgens de luchthaven zullen morgen 46 vluchten niet kunnen doorgaan. En ik heb nog goed nieuws voor de fans van The Sound of Music, want de iconische musical krijgt nu een eigen museum in Salzburg in Oostenrijk, waar het verhaal zich ook afspeelt. Zo kan je het originele fluitje van de strenge kapitein von Trapp zien, maar ook kleding van de kinderen uit de film. Vanavond droog met brede opklaringen. Vannacht kan er mist komen opzetten. Morgen afwisselend zon en wolken, maar wel droog bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen wisselvallig, maar vanaf vrijdag mooi nazomerweer.
3: Dit is Joe Gold.
7: Met Rafa.

0: Die zitten nu allebei waarschijnlijk te tetteren rond hun potje rijspap met gouden lepeltjes. Misschien met een glaasje champagne erbij. Kenny Rogers en Dolly Parton bij Joe Colt. De Actua-plaat komt eraan. Een stukje Actua. Jij mag daar een nummer, een greatest hit uit de 60s, 70s of 80s aan ophangen. Maar eerst nog deze Joe. Dat zijn...
1: Benedict.

0: Actua-plaat.
1: De buitengewone mooie golden hit, I Say a Little Prayer van Aretha Franklin. Een heel belangrijk bericht vandaag in de kranten en de online media. Hart- en vaatziekten zijn nog altijd een van de grootste gezondheidsrisico's voor vrouwen. Maar de signalen worden blijkbaar te vaak gemist. Dat komt onder meer omdat klachten bij vrouwen soms minder klassiek zijn dan het beeld dat we kennen van die hevige pijn in de borst. Vermoeidheid, kortademigheid, misselijkheid of pijn in de rug, kaak of schouders kunnen bijvoorbeeld ook een rol spelen bij de dames. Volgens specialisten wachten we daarvoor veel te lang om vrouwen door te verwijzen naar een cardioloog, terwijl snelle herkenning net heel belangrijk is. Extra waakzaamheid is volgens specialisten vooral belangrijk rond de menopauze, maar ook tijdens en na een zwangerschap bij bepaalde hormonale veranderingen en wanneer er risicofactoren meespelen. Een hartinfarct kondigt zich dus niet altijd aan met een dramatische hand op de borst. Nee, soms fluistert het lichaam eerder dan het roept. En dan is het belangrijk dat we die signalen herkennen. Belangrijk medisch nieuws dus, vooral voor de dames. Dus, voilà, dat is het eigenlijk. Welke plaat, dat moest ik zeggen, welke plaat uit de 60s, 70s of 80s zou jij daar aan ophangen? Maar één plek waar je dat kan doorsturen, dat is in

0: Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
1: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
2: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
1: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
3: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
4: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
5: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
4: En is dat dan morgen wel opgeladen?
3: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
4: Wow.
3: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.

Op 21 september vandaag, dus in 1992, begon ABBA plots aan een indrukwekkend tweede leven. ABBA Gold werd toen gereleased. Dat is een verzamelalbum vol hits als Dancing Queen, Mamma Mia, Waterloo, noem maar op, al die grote hits. Hè. En wat bedoeld was als mooie terugblik, werd zowat een complete revival. Alsof heel de wereld ineens collectief dacht, wacht eens, waarom zijn we eigenlijk gestopt met ABBA-liedjes te draaien? ABBA Gold dus. Vandaag in 1992 gereleased. Zometeen de actua plaat na deze heerlijke diepe stem van Lou Rawls.

0: Oké. Barry White had een heel warme stem. Maar deze man, die kon er ook wel van, hoor. Lou Rawls bij Joe Gold.
1: De Actua-plaat.
0: Hart- en vaatziekten zijn nog altijd een van de grootste gezondheidsrisico's voor vrouwen. Ik wist dat helemaal niet. Maar de signalen worden blijkbaar te vaak gemist. Dat komt onder meer omdat klachten bij vrouwen minder klassiek zijn dan het beeld dat we kennen van bij de man. Die hevige pijn op het borst. Bij de vrouwen kunnen er vermoeidheid, kortademigheid, misselijkheid of pijn in de rug, kaak of schouders. Dat kan bijvoorbeeld ook een rol spelen. Volgens specialisten wachten we daarvoor soms te lang om vrouwen door te verwijzen naar een cardioloog, terwijl snelheid herkenning net heel belangrijk is, dat weten we allemaal. Extra waakzaamheid is volgens specialisten vooral belangrijk rond de menopauze, maar ook tijdens en na een zwangerschap bij bepaalde hormonale veranderingen en wanneer er andere risicofactoren meespelen. Reden genoeg voor Luc om Blondie Heart of Glass door te sturen. Trouwens, een vrouwelijke frontvrouw ook niet onbelangrijk. Ja, evidente klassieker zodra het over het hart gaat. Hè. Total Eclipse of the Heart van de betreurde Bonnie Tyler. Hè. Voor Bruno. En ook Christophe dacht aan Bonnie Tyler met It's a Heartache. Dit is Petula Clark, lieve vrienden, met Cœur Blessé. Dat was een fijne suggestie van Jan. Ik wil namelijk nog lang leven, stuurt Katrien bij deze suggestie. Don't Go Breaking My Heart van Elton John en Kiki D. Alleen de groepsnaam maakt hem al inzetbaar, laat Christel weten. En opnieuw, centraal, een vrouw. Of vrouwen, het waren twee zussen natuurlijk. Heart Alone. Dit kwam ook binnen door Brecht, Kim Carnes en Betty Davis Eyes. Moest ik even over nadenken, maar zijn uitleg. Ja, die klopt wel. Eyes als kapstok voor goed kijken en de signalen leren herkennen. Amai Brecht, dat is goed doorgedacht, zeg. Luc en Katrien die dachten allebei aan deze van Yes, Golden Hit, Owner of a Lonely Heart. Maar Mark, Pieter en Marleen doken de jaren 80 in. Het is voor de hand liggend. Luister naar je hart en vooral naar de signalen die je lichaam geeft. Bracht hen bij Roxette en Listen to Your Heart. Dankjewel voor jullie fijne suggesties.
1: De Actua-plaat.

0: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
1: Ach.
0: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
2: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
3: Leg het op, laat het op, werkt het op stroom?
2: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
4: Recupel.
5: Jij? Yeah?
6: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat toch moeilijk tijdens de werkuren doen?
5: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
7: Een goede koffie, dat is verse bonen, een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom, nog een toefje slagroom, nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september, online of in je winkel.
8: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja.
9: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.

Edwin stuurt in de Joe-app. Ho, wat een intro weer van Shalamar. Een van die mannen heeft trouwens de moonwalk uitgevonden, lang voor Michael Jackson. Oh, ik kom hier weer het een en het ander te weten, zeg, dankzij jullie. En dan nu terug naar de tijd dat we nog allemaal alles op de melkboer konden steken.

maar een vraag, hè. Jimmy Bohorn, Dance Across the Floor. Ik heb er nog eentje voor jou. Maar wat voor een? Als je mondhoeken een klein beetje naar beneden hangen, is dat nu, voor vandaag alleszins, gedaan. Maak er een fijne avond van. Roept-ie! James Lloyd. Heel graag tot morgen, lieve vrienden.

0: altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
1: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
2: Ondernemers, zelfstandigen, start-ups, boost je business op Odoo Experience. Het grootste tech- en business-evenement van Europa. Met 400 exposanten en 500 inspirerende talks. Van 24 tot 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op experience.odoo.com.
3: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
4: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: Nu 20% korting op je keuken.
4: Wij maken uw keuken in België.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
6: Een goede avond. Op het WK wielrennen heeft renster Luca Vierstraten brons gehaald op de tijdrit bij de belofte. De overwinning was voor de Australische Felicity Wilson-Heffenden.
7: Er zijn mensen die in de ploeg al zeiden, top 5 is mogelijk. Top 10 had ik wel zelf gehoopt en dit was, ja, dat had ik niet verwacht. De bochten waren niet het beste. Misschien moet ik daar nog wel op trainen, maar het rechte was wel, want ik train ook veel langs het kanaal, dus op het rechte deel was ik wel helemaal in mijn element.
6: Luca Vierstraten is 20. Ze haalt de tweede medaille voor ons land op het WK na het goud van Remco Evenepoel gisteren. De Franstalige regeringspartijen zijn scherp voor de begrotingsnota van Bart De Wever. Vanmiddag zaten de premier en de vicepremiers daar een eerste keer over samen. Ze moeten de komende weken op zoek naar 10 miljard euro. Premier De Wever legde een startnota op tafel. Politiek journalist Karel Latré.
8: De MR zegt dat het helemaal onevenwichtig is, het voorstel. Veel te veel tax, te veel belastingen. En dan hoorde je minister Prévot namens Les Engagés zeggen dat het eigenlijk onverteerbaar was. Nog een trapje hoger, hij zei, ik vind het gewoon echt slecht. Maar alle twee zeiden ze, laat ons verder praten. Een clash, maar geen einde van de onderhandelingen.
6: Vanaf donderdag wordt er verder onderhandeld. De Franstalige socialisten eisen dat de regering iets doet tegen de hoge brandstofprijzen. Dat heeft VS-voorzitter Paul Magnet gezegd op X. Door de oorlog in het Midden-Oosten blijven de prijzen maar stijgen. Magnet wil daarom verlaging op de accijnzen voor aardgas en stookolie en tijdelijke steunmaatregelen. In Izegem in West-Vlaanderen is een fietser om het leven gekomen na een ongeval met een veegwagen. De fietser was achterop de veegwagen gebotst en daarop reed de chauffeur zonder dat te beseffen achteruit. Het slachtoffer overleed ter plaatse, de chauffeur was in shock. De moeder van Jairon reageert opgelucht nu zijn vader 23 jaar cel kreeg voor de moord op de jongen van 14. Jairon overleed 4 jaar geleden en lag daarna nog 2 maanden dood in zijn bed.
9: Het is echt een last dat van onze schouder afvalt. We zijn echt opgelucht. We zijn zeer tevreden ook met het proces, het verloop ervan. Hoe zwaar en hoe emotioneel het ook voor ons geweest is. En nu zien we wel dat het terecht iemand veroordeeld is, de vader veroordeeld is voor moord.
6: 4 medebeschuldigden zijn ook veroordeeld omdat ze Jairon geen medische hulp gaven. Zij kregen tot 3 jaar cel met uitstel. Vanavond droog met brede opklaringen. Vannacht kan er mist komen opzetten. Morgen afwisselend zon en wolken, maar wel droog bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen wisselvallig, maar vanaf vrijdag mooi nazomerweer.
1: Dit is Joe Gold.
10: 60s at 6.
1: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 60.

0: koken voor een heel leger. Dat kan tellen.
1: Geef 8 hamburgers.
2: Alsjeblieft.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
4: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
5: Van het bos tot in de tuin.
4: Zagen.
5: Snoeien.
4: Blazen.
5: Maaien.
4: Meer maaien.
5: En nog meer maaien.
4: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
5: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
6: Stiel. Sterk werk.
7: Profel.
8: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
9: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
10: promo koken.
11: Vanavond een currieke?
9: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
11: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
9: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Alleen maar Golden Hits.

0: Alles is beter in de Ardennen. De keuken.
1: Zeg, steniel of toch barbecue straks?
2: Je familiefoto's?
3: Max, alsjeblieft, doet die zwembroek teruggaan.
0: De buren?
4: Zeg, is dat een hert?
5: Nee, dat is een everzwijn.
0: En je vakantiehuis. Want bij Ardennetap vind je altijd het beste huis voor jou. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
6: Ik ben het beu!
7: Oei.
6: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
7: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
6: Ja, en hoe verder, liever?
7: Ver genoeg, maar niet te ver.
8: Ah ja, voor de kinderen.
7: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
9: Bessimo!
10: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
11: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
12: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
11: En is dat dan morgen wel opgeladen?
10: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
11: Wow.
10: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
13: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
14: En voor mijn pensioen?
15: Tweede of derde pijler, juffrouw?
14: Wat lief?
15: En hebt u een VAPZ?
14: Wat?
15: Wat is een VAPZ, juffrouw?
14: Ik weet niet.
13: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
14: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat
13: doen? Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
16: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
17: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
18: Richt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
17: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
19: Recupel.
20: Hema!
21: Humo!
20: Hema!
22: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze 3 flexijobs of sponsoren mama en papa.
23: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
22: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
23: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
22: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
20: Hema!
22: Powered by KBC. De bankverzekeraar voor jongeren.
24: Sixties at six.
25: Alleen maar golden hits at the end.

0: is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond. Er slapen opnieuw bijna 600 mensen op de grond in onze gevangenissen. Zo'n 55 gedetineerden meer dan vorige week. Dat laat de Socialistische Vakbond weten. En het probleem blijft opnieuw maar toenemen, zegt Robbie de Kaai van de vakbond.
3: We weten, eens dat die zomervakantie gedaan is, ja, dan komt de machinerie terug op gang. En dan weten we dat die cijfers gaan stijgen. Een jaar geleden zaten we met 200 mensen op de grond in de zomervakantie. Dit jaar zijn we nooit lager geraakt dan 450. En we zijn nu al bijna aan 600.
2: De meeste grondslapers zitten in de gevangenis in Antwerpen. Daar gaat het om 68 gevangenen. De Franstalige socialisten eisen dat de regering iets doet tegen de hoge brandstofprijzen. Dat heeft PS-voorzitter Paul Magnet gezegd op X. Door de oorlog in het Midden-Oosten blijven de prijzen maar stijgen. Magnet wil daarom een verlaging op de accijnzen voor aardgas en stookolie en tijdelijke steunmaatregelen. De moeder van Jairon reageert opgelucht nu zijn vader 23 jaar cel kreeg voor de moord op de jongen van 14. Jairon overleed 4 jaar geleden en lag daarna nog 2 maanden dood in zijn bed.
4: Het is echt een last dat van onze schouder afvalt. We zijn echt opgelucht. We zijn zeer tevreden ook met het proces, het verloop ervan. Hoe zwaar en hoe emotioneel het ook voor ons geweest is. En nu zien we wel dat het terecht iemand veroordeeld is, de vader veroordeeld is voor moord.
2: 4 medebeschuldigden zijn ook veroordeeld omdat ze Jairon geen medische hulp gaven. Zij kregen tot 3 jaar cel met uitstel. Op het WK wielrennen heeft renster Luca Vierstraten brons gehaald op de tijdrit bij de belofte. De overwinning was voor de Australische Felicity Wilson-Heffenden.
5: Er zijn mensen die in de ploeg al zeiden, top 5 is mogelijk. Top 10 had ik wel zelf gehoopt en dit was, ja, dat had ik niet verwacht. De bochten waren niet het beste. Misschien moet ik daar nog wel op trainen, maar het rechte was wel, want ik train ook veel langs het kanaal, dus op het rechte deel was ik wel helemaal in mijn element.
2: Luca Vierstraten is 20. Ze haalt de 2e medaille voor ons land op het WK na het goud van Remco Evenepoel gisteren. En op het Europees kampioenschap volleybal hebben de Red Dragons zich geplaatst voor de kwartfinale. Onze volleybalmannen schakelden Tsjechië uit. Ze verloren nogthans de eerste set met 20-25, maar wonnen de 3 volgende. Woensdag spelen ze in de kwartfinale tegen Servië of Slovenië. Vanavond droog met brede opklaringen. Vannacht kan er mist komen opzetten. Morgen afwisselend zon en wolken, maar wel droog bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen wisselvallig, maar vanaf vrijdag mooi nazomerweer.
1: Dit is Joe Gold.
6: 70s at 7.
1: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 70.

0: Bij Profil maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
1: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
0: Op en top professioneel met de pro van
2: Profil.
0: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profil.be.
1: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
3: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
4: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
5: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
6: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
5: Ja.
6: Weet je wat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
5: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
6: Oef, dat is een pak voor mijn hart.
5: Ja, ja, oh. Ja, schatje.
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
7: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
8: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
9: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
10: Knaldi. Nu bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi. Altijd slim.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
11: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
3: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
12: Alleen maar golden hits uit de jaren 70.

0: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
1: Wat?
0: Hier staat op alle modellen.
1: Ja, ja.
0: En die prijzen zijn die gecheckt?
1: Absoluut.
0: Tot de Ford Puma vanaf 19.900 euro.
1: Yep.
0: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
1: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
3: Vanavond een currieke?
2: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
3: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Alleen maar golden hits uit de jaren 70.
5: Dit is...

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
1: Een goede avond. Er slapen opnieuw bijna 600 mensen op de grond in onze gevangenissen. Zo'n 55 gedetineerden meer dan vorige week. Dat laat de Socialistische Vakbond weten. Het probleem blijft opnieuw maar toenemen, zegt Robbie de Kaai van de vakbond.
2: We weten, eens dat die zomervakantie gedaan is, ja, dan komt de machinerie terug op gang. En dan weten we dat die cijfers gaan stijgen. Een jaar geleden zaten we met 200 mensen op de grond in de zomervakantie. Dit jaar zijn we nooit lager geraakt dan 450. En we zijn nu al bijna aan 600.
1: De meeste grondslapers zitten in de gevangenis in Antwerpen. Daar gaat het om 68 gevangenen. In de zeestraat van Hormuz zijn vandaag twee tankers geraakt door projectielen. Dat meldt de Britse verantwoordelijke voor maritieme veiligheid. De straat van Hormuz is al maanden geblokkeerd door het conflict tussen de VS en Iran. Het is een belangrijke doorvaarroute voor olie wereldwijd. En op het Europees kampioenschap volleybal hebben de Red Dragons zich geplaatst voor de kwartfinale. Onze volleybalmannen schakelden Tsjechië uit. Ze verloren nochtans de eerste set met 20-25, maar wonnen de drie volgende. Woensdag spelen ze in de kwartfinale tegen Servië of Slovenië. Vanavond droog met brede opklaringen. Vannacht kan er mist komen opzetten. Morgen afwisselend zon en wolken, maar wel droog bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen wisselvallig, maar vanaf vrijdag mooi nazomerweer.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
1: Een goede avond. We tanken al maar minder diesel door de stijgende prijs. Bij tankstationuitbater Groep Bruno gaat het om 22% minder ten opzichte van september vorig jaar. Je hoort uitbater Luca Bruno.
2: We hebben al een stukje gemerkt van vanaf het moment dat het boven de 2 euro ging. Dat was toch een psychologische drempel voor de klant. Maar nu gaan we zelfs naar 2,50 euro. Dus ja goed, we hopen toch wel dat die daling eens moet ingezet worden de komende dagen, weken.
1: Vanaf morgen stijgt de dieselprijs tot een nieuw record. De maximumprijs bedraagt dan voor het eerst 2,5 euro per liter. In het British Museum in Londen mogen bezoekers geen foto's meer maken van het wandtapijt van Bayeux. Dat heeft het museum bekendgemaakt. Omdat bezoekers die foto's nemen vaak te lang blijven stilstaan en zo de doorstroom voor andere bezoekers blokkeren. Het tapijt van Bayeux is 70 meter lang en toont het verhaal rond de slag bij Hastings in de 11e eeuw. Geen nieuwe medaille op het WK wielrennen. Op de tijdrit bij de belofte werd Mathies van Kerkhoven 12e en Jasper Schoofs 17e. Sef van Kerkhoven kon niet starten nadat hij gisteren werd aangereden op training. Vannacht droog met brede opklaringen. Later kan er mist komen opzetten. Minima rond 10 graden. Morgen droog met zonnige periode bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen is het wisselvallig, maar vanaf vrijdag krijgen we mooi nazomerweer.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
1: Een goede avond. De NAVO krijgt steeds meer signalen over een mogelijke Russische aanval op haar grondgebied. Die dreiging is afgelopen weekend besproken op een bijeenkomst van NAVO-generaals. Ook onze legerchef Frederik van Sina was op die bijeenkomst.
2: Dat zou dan geen grote aanval zijn met 1000 tanks of vliegtuigen, maar eerder een soort beperkte actie boven het niveau van artikel 5, dus waarop de gemeenschappelijke verdedigingsclausule van de NAVO in actie komt, om te zien hoe de NAVO zou reageren.
1: De NAVO zegt dat ze voorbereid is op zo'n situatie. In Gent is een man vrijgesproken voor de dood van zijn vrouw. De man werd ervan verdacht zijn vrouw van de trap te hebben geduwd. Maar daar ging de rechter niet in mee, zegt Peter Katoor van de rechtbank in Gent.
3: Omdat er te weinig concrete bewijselementen waren. Te weinig bewijs dat kon aantonen dat hij schuldig zou zijn. Bovendien, en dat is ook heel belangrijk, achter de rechtbank het scenario waarbij die vrouw is gevallen naar aanleiding van een epileptische aanval of een hersenbloeding, heel waarschijnlijk. Te meer omdat die vrouw in het verleden reeds met diezelfde medische problemen kampte.
1: Ook de moeder van de man werd vrijgesproken. Zij stond terecht omdat ze het slachtoffer niet zou hebben geholpen. In het British Museum in Londen mogen bezoekers geen foto's meer maken van het wandtapijt van Bayeux. Dat heeft het museum bekendgemaakt. Omdat bezoekers die foto's nemen vaak te lang blijven stilstaan en zo de doorstroom voor andere bezoekers blokkeren. Het tapijt van Bayeux is 70 meter lang en toont het verhaal rond de slag bij Hastings in de 11e eeuw. Geen nieuwe medaille op het WK wielrennen. Op de tijdrit bij de belofte werd Mathies van Kerkhoven pas 12e. Hij was nogthans bij de favorieten en is dan ook ontgoocheld.
4: Ik weet niet, ik had van de start af aan echt niet het beste gevoel. Ik heb wel niet altijd best geslapen van de nacht, maar het was gewoon mijn dag niet.
1: Zijn broer Sef van Kerkhoven kan morgen niet starten bij de junioren nadat hij gisteren werd aangereden op training. Prins Emeriek gaat de 24 uur van Spa-Francorchamps rijden met een deux chevaux. Net als zijn vader Prins Laurent 32 jaar geleden. Dat maakt de prins zelf bekend. Hij noemt het een eer om zijn debuut te kunnen maken in de wedstrijd en kijkt er naar uit. Het is wel te hopen dat hij het beter doet dan zijn vader. Prins Laurent moest bij zijn deelname opgeven na motorproblemen. Vannacht droog met brede opklaringen. Later kan er mist komen opzetten. Minima rond 10 graden. Morgen droog met zonnige periode bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen is het wisselvallig, maar vanaf vrijdag krijgen we mooi nazomerweer.
0: Dit is Joe Gold.
5: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
5: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
1: Een goede avond. De NAVO krijgt steeds meer signalen over een mogelijke Russische aanval op haar grondgebied. Die dreiging is afgelopen weekend besproken op een bijeenkomst van NAVO-generaals. Ook onze legerchef Frederik van Sina was op die bijeenkomst.
2: Dat zou dan geen grote aanval zijn, hè, met 1000 tanks of vliegtuigen, maar eerder een soort beperkte actie boven het niveau van artikel 5, dus waarop de gemeenschappelijke verdedigingsclausule van de NAVO in actie komt, om te zien hoe de NAVO zou reageren.
1: De NAVO zegt dat ze voorbereid is op zo'n situatie. In Gent is een man vrijgesproken voor de dood van zijn vrouw. De man werd ervan verdacht zijn vrouw van de trap te hebben geduwd. Maar daar ging de rechter niet in mee, zegt Peter Katoor van de rechtbank in Gent.
3: Omdat er te weinig concrete bewijselementen waren. Te weinig bewijs dat kon aantonen dat hij schuldig zou zijn. Bovendien, en dat is ook heel belangrijk, achter de rechtbank het scenario waarbij die vrouw is gevallen naar aanleiding van een epileptische aanval of een hersenbloeding, heel waarschijnlijk. Te meer omdat die vrouw in het verleden reeds met diezelfde medische problemen kampte.
1: Ook de moeder van de man werd vrijgesproken. Zij stond terecht omdat ze het slachtoffer niet zou hebben geholpen. In het British Museum in Londen mogen bezoekers geen foto's meer maken van het wandtapijt van Bayeux. Dat heeft het museum bekendgemaakt. Omdat bezoekers die foto's nemen vaak te lang blijven stilstaan en zo de doorstroom voor andere bezoekers blokkeren. Het tapijt van Bayeux is 70 meter lang en toont het verhaal rond de slag bij Hastings in de 11e eeuw. Geen nieuwe medaille op het WK wielrennen. Op de tijdrit bij de belofte werd Matthijs van Kerkhoven pas 12e. Hij was nogthans bij de favorieten en is dan ook ontgoocheld.
4: Ik weet niet, ik had van de start af aan echt niet het beste gevoel. Ik heb wel niet altijd best geslapen van de nacht, maar kijk, ja, nee, het was gewoon mijn dag niet.
1: Zijn broer Sef van Kerkhoven kan morgen niet starten bij de junioren nadat hij gisteren werd aangereden op training. Prins Emeriek gaat de 24 uur van Spa-Francorchamps rijden met een deux chevaux. Net als zijn vader Prins Laurent 32 jaar geleden. Dat maakt de prins zelf bekend. Hij noemt het een eer om zijn debuut te kunnen maken in de wedstrijd en kijkt er naar uit. Het is wel te hopen dat hij het beter doet dan zijn vader. Prins Laurent moest bij zijn deelname opgeven na motorproblemen. Vannacht droog met brede opklaringen. Later kan er mist komen opzetten. Minima rond 10 graden. Morgen droog met zonnige periode bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen is het wisselvallig, maar vanaf vrijdag krijgen we mooi nazomerweer.
0: Dit is Joe Gold.
5: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
5: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van middernacht.
1: Een goede avond. De NAVO krijgt steeds meer signalen over een mogelijke Russische aanval op haar grondgebied. Die dreiging is afgelopen weekend besproken op een bijeenkomst van NAVO-generaals. Ook onze legerchef Frederik van Sina was op die bijeenkomst.
2: Dat zou dan geen grote aanval zijn, hè, met 1000 tanks of vliegtuigen, maar eerder een soort beperkte actie boven het niveau van artikel 5, dus waarop de gemeenschappelijke verdedigingsclausule van de NAVO in actie komt, om te zien hoe de NAVO zou reageren.
1: De NAVO zegt dat ze voorbereid is op zo'n situatie. In Gent is een man vrijgesproken voor de dood van zijn vrouw. De man werd ervan verdacht zijn vrouw van de trap te hebben geduwd. Maar daar ging de rechter niet in mee, zegt Peter Katoor van de rechtbank in Gent.
3: Omdat er te weinig concrete bewijselementen waren. Te weinig bewijs dat kon aantonen dat hij schuldig zou zijn. Bovendien, en dat is ook heel belangrijk, achter de rechtbank het scenario waarbij die vrouw is gevallen naar aanleiding van een epileptische aanval of een hersenbloeding, heel waarschijnlijk. Te meer omdat die vrouw in het verleden reeds met diezelfde medische problemen kampte.
1: Ook de moeder van de man werd vrijgesproken. Zij stond terecht omdat ze het slachtoffer niet zou hebben geholpen. In het British Museum in Londen mogen bezoekers geen foto's meer maken van het wandtapijt van Bayeux. Dat heeft het museum bekendgemaakt. Omdat bezoekers die foto's nemen vaak te lang blijven stilstaan en zo de doorstroom voor andere bezoekers blokkeren. Het tapijt van Bayeux is 70 meter lang en toont het verhaal rond de slag bij Hastings in de 11e eeuw. Geen nieuwe medaille op het WK wielrennen. Op de tijdrit bij de belofte werd Mathies van Kerkhoven pas 12e. Hij was nogthans bij de favorieten en is dan ook ontgoocheld.
4: Ik weet niet, van de start af aan echt niet het beste gevoel. Ik heb wel niet altijd best geslapen van de nacht, maar kijk, ja, nee, het was gewoon mijn dag niet.
1: Zijn broer Sef van Kerkhoven kan morgen niet starten bij de junioren nadat hij gisteren werd aangereden op training. Prins Emeriek gaat de 24 uur van Spa-Francorchamps rijden met een Deux Chevaux. Net als zijn vader Prins Laurent 32 jaar geleden. Dat maakt de prins zelf bekend. Hij noemt het een eer om zijn debuut te kunnen maken in de wedstrijd en kijkt er naar uit. Het is wel te hopen dat hij het beter doet dan zijn vader. Prins Laurent moest bij zijn deelname opgeven na motorproblemen. Vannacht droog met brede opklaringen. Later kan er mist komen opzetten. Minima rond 10 graden. Morgen droog met zonnige periode bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen is het wisselvallig, maar vanaf vrijdag krijgen we mooi nazomerweer.
0: Dit is Joe Gold.
5: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
5: 70s
0: en meer.

0: Alleen maar golden hits.
1: Uit de 60s,
0: 70s
1: en meer.
0: Dit is Joe Gold.
2: Sunny.

naar Katelijnewaver om tomaten te gaan plukken. Maar men moet zich daarbij bukken en dat doet ons gewoonlijk pijn. Dus halfweg tussen Gent en Dendert.

zo wat halverwegen. En het feit dat ik ook wel eens wat wou zien, maakte mij tot vriend van Benjamin.